0: De naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Zanger Samuel Welten heeft de BUMA Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar, dat mede is geproduceerd door de Nederlandse Rose Lyla. De in Utrecht geboren producer won er in februari ook al een Grammy mee. Direct won de BUMA Lifetime Achievement Award. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Ridderkerk. Het non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.

0: uit de regio.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De gemeentes moeten zich gewoon aan de spreidingswet houden. Dat herhaalt de Zuid-Hollandse commissaris van de Koning, Wouter Kolff. Hij zei dat eerder al bij ons op Radio Rijnmond. En hij herhaalt het nu, mede naar aanleiding van de ontwikkelingen in Maassluis. Daar wil het nieuwe college geen asielzoekers meer opvangen. Maar burgemeester Jack de Vries vindt dat Maassluis wel onderdak moet blijven bieden aan asielzoekers. Niet alleen omdat dat volgens hem moet op grond van de spreidingswet, maar ook om solidair te zijn met andere gemeentes. De A15 ter hoogte van Papendrecht en Sliedrecht is na een windhoos in beide richtingen afgesloten geweest. Op beelden van Rijkswaterstaat was te zien dat de snelweg bezaaid lag met losgerukte takken. Er kwam file te staan, zowel in de richting van Rotterdam als in de richting van Gorkum. De politie heeft vanmiddag in de Rotterdamse wijk Beverwaard geschoten toen twee verdachten probeerden te vluchten. Het ging om twee personen die mogelijk een vuurwapen bij zich hadden. Ze waren gezien in de Beesdenstraat. Eén persoon is aangehouden, naar de andere wordt nog gezocht. En in een auto in de Beesdenstraat is een voorwerp gevonden dat volgens de politie op een vuurwapen lijkt. En de politie meldt verder dat niemand gewond is geraakt. Sport, voetbal, oud-Feyenoorder Geertruida Le Charel vervangt Jurrien Timber in de WK-selectie van het Nederlands elftal. Timber kwam al een tijdje met een liesblessure, maar was wel aangesloten bij het trainingskamp van Oranje in New York. Maar nu valt Timber dus toch uit en hij wordt vervangen door Rotterdammer Le Charel. En dan het weer. Er trekken nog buien over onze regio, maar de felste exemplaren, met onweer en harde windstoten, zijn naar het oosten weggetrokken. Morgen zijn er ook buien, mogelijk met onweer en hagel. Maar dan zien we ook af en toe de zon. De temperatuur zakt vannacht naar een graad of 11. En morgen wordt het hooguit 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten €59.000 over naar de rekening die later van oplichters bleek te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Lila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. De muziekprijzen werden gisteravond uitgereikt in Amsterdam. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Cause I will leave the light on.
1: Donderdag van 9 tot 10.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De gemeentes moeten zich gewoon aan de spreidingswet houden. Dat herhaalt de Zuid-Hollandse commissaris van de Koning, Wouter Kolff. Hij zei dat eerder al bij ons op Radio Rijnmond en hij herhaalt het nu, mede naar aanleiding van de ontwikkelingen in Maassluis. Daar wil het nieuwe college geen asielzoekers meer opvangen. Maar burgemeester Jack de Vries vindt dat Maassluis wel onderdak moet blijven bieden aan asielzoekers. Niet alleen omdat dat volgens hem moet op grond van de spreidingswet, maar ook om solidair te zijn met andere gemeentes. De A15 ter hoogte van Papendrecht en Sliedrecht is na een windhoos in beide richtingen afgesloten geweest. Op beelden van Rijkswaterstaat was te zien dat de snelweg bezaaid lag met losgerukte takken. Er kwam file te staan, zowel in de richting van Rotterdam als in de richting van Gorkum. De politie heeft vanmiddag in de Rotterdamse wijk Beverwaard geschoten toen twee verdachten probeerden te vluchten. Het ging om twee personen die mogelijk een vuurwapen bij zich hadden. Ze waren gezien in de Beesdenstraat. Eén persoon is aangehouden, naar de andere wordt nog gezocht. En in een auto in de Beesdenstraat is een voorwerp gevonden dat volgens de politie op een vuurwapen lijkt. En de politie meldt verder dat niemand gewond is geraakt. Sport, voetbal, oud-Feyenoorder Geertruida Le Charel vervangt Jurjen Timber in de WK-selectie van het Nederlands elftal. Timber kampt al een tijdje met een liesblessure, maar was wel aangesloten bij het trainingskamp van Oranje in New York. Maar nu valt Timber dus toch uit en er wordt vervangen door Rotterdammer Le Charel. En dan het weer. Er trekken nog buien over onze regio, maar de felste exemplaren met onweer en harde windstoten zijn naar het oosten weggetrokken. Morgen zijn er ook buien, mogelijk met onweer en hagel. Maar dan zien we ook af en toe de zon. De temperatuur zakt vannacht naar een graad of 11. En morgen wordt het hooguit 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: break your heart in two. But that ain't me and you.
1: 105.7 in de Eten. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Een Amerikaanse rechter heeft een streep gezet door het plan van president Trump voor dure werkvisums. Het plan was dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide mensen uit het buitenland willen aannemen $100.000 voor een werkvisum moeten betalen. Eerder kostte zo'n visum nog $1.500. De regering Trump wil dat bedrijven meer afgestudeerden uit de VS aannemen. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten naar de rechter en die spreekt van nu van een onwettige belasting. Het Witte Huis gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Het Nederlands elftal heeft in New York gisteravond het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: up above. Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De gemeentes moeten zich gewoon aan de spreidingswet houden. Dat herhaalt de Zuid-Hollandse commissaris van de Koning.

koning Wouter Kolff. Hij zei dat eerder al bij ons op Radio Rijnmond en hij herhaalt het nu mede naar aanleiding van de ontwikkelingen in Maassluis. Daar wil het nieuwe college geen asielzoekers meer opvangen. Maar burgemeester Jack de Vries vindt dat Maassluis wel onderdak moet blijven bieden aan asielzoekers. Niet alleen omdat dat volgens hem moet op grond van de spreidingswet, maar ook om solidair te zijn met andere gemeentes. De A15 ter hoogte van Papendrecht en Sliedrecht is na een windhoos in beide richtingen afgesloten geweest. Op beelden van Rijkswaterstaat was te zien dat de snelweg bezaaid lag met losgerukte takken. Er kwam file te staan, zowel in de richting van Rotterdam als in de richting van Gorkum. De politie heeft vanmiddag in de Rotterdamse wijk Beverwaard geschoten toen twee verdachten probeerden te vluchten. Het ging om twee personen die mogelijk een vuurwapen bij zich hadden. Ze waren gezien in de Beesdenstraat. Eén persoon is aangehouden, naar de andere wordt nog gezocht. En in een auto in de Beesdenstraat is een voorwerp gevonden dat volgens de politie op een vuurwapen lijkt. En de politie meldt verder dat niemand gewond is geraakt. Sport, voetbal, oud-Feyenoorder Geertruida Le Charel vervangt Jurrien Timber in de WK-selectie van het Nederlands elftal. Timber kampt al een tijdje met een liesblessure, maar was wel aangesloten bij het trainingskamp van Oranje in New York. Maar nu valt Timber dus toch uit en er wordt vervangen door Rotterdammer Le Charel. En dan het weer. Er trekken nog buien over onze regio, maar de felste exemplaren met onweer en harde windstoten zijn naar het oosten weggetrokken. Morgen zijn er ook buien, mogelijk met onweer en hagel, maar dan zien we ook af en toe de zon. De temperatuur zakt vannacht naar een graad of 11 en morgen wordt het hooguit 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De gemeentes moeten zich gewoon aan de spreidingswet houden. Dat herhaalt de Zuid-Hollandse commissaris van de Koning, Wouter Kolff. Hij zei dat eerder al bij ons op Radio Rijnmond. En hij herhaalt het nu mede naar aanleiding van de ontwikkelingen in Maassluis. Daar wil het nieuwe college geen asielzoekers meer opvangen. Maar burgemeester Jack de Vries vindt dat Maassluis wel onderdak moet blijven bieden aan asielzoekers. Niet alleen omdat dat volgens hem moet op grond van de spreidingswet, maar ook om solidair te zijn met andere gemeentes. De A15 ter hoogte van Papendrecht en Sliedrecht is na een windhoos in beide richtingen afgesloten geweest. Op beelden van Rijkswaterstaat was te zien dat de snelweg bezaaid lag met losgerukte takken. Er kwam file te staan, zowel in de richting van Rotterdam als in de richting van Gorkum. De politie heeft vanmiddag in de Rotterdamse wijk Beverwaard geschoten toen twee verdachten probeerden te vluchten. Het ging om twee personen die mogelijk een vuurwapen bij zich hadden. Ze waren gezien in de Beesdenstraat. Eén persoon is aangehouden, naar de andere wordt nog gezocht. En in een auto in de Beesdenstraat is een voorwerp gevonden dat volgens de politie op een vuurwapen lijkt. En de politie meldt verder dat niemand gewond is geraakt. Sport, voetbal, oud-Feyenoorder Geertruida Le Charel vervangt Jurjen Timber in de WK-selectie van het Nederlands elftal. Timber kampt al een tijdje met een liesblessure, maar was wel aangesloten bij het trainingskamp van Oranje in New York. Maar nu valt Timber dus toch uit en er wordt vervangen door Rotterdammer Le Charel. En dan het weer. Er trekken nog buien over onze regio, maar de felste exemplaren met onweer en harde windstoten zijn naar het oosten weggetrokken. Morgen zijn er ook buien, mogelijk met onweer en hagel. Maar dan zien we ook af en toe de zon. De temperatuur zakt vannacht naar een graad of 11. En morgen wordt het hooguit 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cilicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cilicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Zeg, vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
4: Jawel.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: werkdag rond etenstijd.
1: De Sandwich Express.
0: Een licht verteerbaar programma met lokaal nieuws, de agenda, informatie en lekkere muziek.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft beelden gedeeld van meerdere betrokkenen bij een ontvoering van een Spanjaard in Pernis en Rotterdam-IJsselmonde eerder dit jaar. De beelden waren te zien in het programma Opsporing Verzocht. De 37-jarige slachtoffer werd begin dit jaar ontvoerd vanaf de Pastoriestraat in Pernis. Ook zou die dagen zijn vastgehouden in IJsselmonde en later ook in Utrecht. Het slachtoffer meldde zich bijna 10 dagen later zwaargewond bij de politie. Die gaat ervan uit dat de aanleiding is voor de ontvoering een ruzie in het criminele circuit over drugs. Commissaris van de Koning Wouter Kolff heeft nog eens herhaald dat gemeenten zich gewoon aan de spreidingswet moeten houden. Dat heeft hij gezegd naar aanleiding van de situatie in Maassluis. Daar heeft het nieuwe gemeentebestuur aangegeven alles te willen doen om de opvang van asielzoekers terug te draaien naar nul. Burgemeester Jack de Vries vindt dat Maassluis wel onderdak moet blijven bieden aan asielzoekers. Niet alleen omdat het volgens hem moet op grond van de spreidingswet, maar ook om solidair te zijn met andere gemeenten. De commissaris van de Koning, Wouter Kolff, is het daar dus mee eens. In Zwijndrecht hebben zo'n 200 mensen meegelopen in de stille tocht voor het slachtoffer van de fatale steekpartij vorige week. De 21-jarige Kalilu werd doodgestoken in een huis aan de Nijhoffstraat. De stille tocht begon bij een woning en maakte door de regen een rondje door Zwijndrecht. Volgens de politie ligt de aanleiding voor de steekpartij in de relationele sfeer. Een man van 60 is opgepakt. Het Nederlands elftal heeft de laatste oefenwedstrijd voor het begin van het WK met 2-1 gewonnen van Oezbekistan. De winnende treffer viel diepe blessuretijd. Namens Oranje scoorde Cody Gakpo 2 keer vanuit de strafschop. Oud-veiligheidsspeler Guus Til kreeg rood. Bij Oranje viel keeper Bart Verbrugge geblesseerd uit. De eerste wedstrijd van Oranje op het

WK's komende zondag. Die wedstrijd is om 10:00 en tegenstander is Japan. Het weer. In de ochtend geregeld zon, op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag plaatselijk buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot 17 tot 18 graden. Aan het begin van de avond trekken de buien naar het oosten weg. Morgen wisselen bewolkt, opnieuw in de loop van de dag verspreid over de regio enkele buien met mogelijk kans op onweer, hagel en windstoten tot maximaal 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: Zaterdag 20 juni is weer de Ridderkerkse Veteranendag op het Koningsplein. Voor kinderen en gezinnen is er de hele middag van alles te doen. Maak een ritje in echte legervoertuigen van Tris, klim op de klimwand en meer. Of maak gewoon een praatje met de Ridderkerkse veteranen. Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk. Hallo!

is druk, maar ik voel me alleen. Ik geef het feest dat ik met successen verdiende. Het is mooi, heel sociaal en goed bedoeld. Het is dan ook echt een pleziertje

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. En dat terwijl huishoudens waarvan een gezinslid ziek is of een beperking heeft, vaak al veel extra kosten hebben. Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die het meest op achteruit gaan. Nederlanders gooien minder eten weg. Dat blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld 25 kilo per persoon per jaar.
2: Dat is ongeveer het gewicht van één maaltijd per week voor iedereen in Nederland. Dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
1: Bij het vorige onderzoek in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, net als groente, fruit en aardappelen. Een rechter heeft een streep gezet door het plan van de Amerikaanse president Trump om de prijs van een werkvisum enorm te verhogen. Trump wilde dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide buitenlanders willen aannemen $100.000 moesten gaan betalen voor zo'n werkvisum. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten daarom naar de rechter en die gaf ze gelijk. De regering Trump gaat nog wel in hoger beroep. De oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oezbekistan ging moeizaam gisteravond. Keeper Bart Verbrugge raakte geblesseerd en Guus Til kreeg een rode kaart. Oranje wist pas in de blessuretijd de winnende goal te maken.
3: De Oezbeken voelen dat er een gelijkspel in zit en hier is de 1-1 van invaller Sergeev. Een penalty, toch nog 2-1 Oranje.
1: Oranje speelt zijn eerste echte wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. En het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Elke zaterdagmorgen tussen 8 en 10. Het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie.
1: Jouw wekker in het weekend.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft beelden gedeeld van meerdere betrokkenen bij een ontvoering van een Spanjaard in Pernis en Rotterdam-IJsselmonde eerder dit jaar. De beelden waren te zien in het programma Opsporing Verzocht. De 37-jarige slachtoffer werd begin dit jaar ontvoerd vanaf de Pastoriestraat in Pernis. Ook zou die dagen zijn vastgehouden in IJsselmonde en later ook in Utrecht. Het slachtoffer meldde zich bijna 10 dagen later zwaargewond bij de politie. Die gaat ervan uit dat de aanleiding is voor de ontvoering een ruzie in het criminele circuit over drugs. Commissaris van de Koning Wouter Kolff heeft nog eens herhaald dat gemeenten zich gewoon aan de spreidingswet moeten houden. Dat heeft hij gezegd naar aanleiding van de situatie in Maassluis. Daar heeft het nieuwe gemeentebestuur aangegeven alles te willen doen om de opvang van asielzoekers terug te draaien naar nul. Burgemeester Jack de Vries vindt dat Maassluis wel onderdak moet blijven bieden aan asielzoekers. Niet alleen omdat het volgens hem moet op grond van de spreidingswet, maar ook om solidair te zijn met andere gemeenten. De commissaris van de Koning, Wouter Kolff, is het daar dus mee eens. In Zwijndrecht hebben zo'n 200 mensen meegelopen in de stille tocht voor het slachtoffer van de fatale steekpartij vorige week. De 21-jarige Kalilou werd doodgestoken in een huis aan de Nijhoffstraat. De stille tocht begon bij een woning en maakte door de regen een rondje door Zwijndrecht. Volgens de politie ligt de aanleiding voor de steekpartij in de relationele sfeer. Een man van 60 is opgepakt. Het Nederlands elftal heeft de laatste oefenwedstrijd voor het begin van het WK met 2-1 gewonnen van Oezbekistan. De winnende treffer viel diep in blessuretijd. Namens Oranje scoorde Cody Gakpo 2 keer vanuit de strafschop. Oud-Feyenoordspeler Guus Til kreeg rood. Bij Oranje viel keeper Bart Verbrugge geblesseerd uit. De eerste wedstrijd van Oranje op het WK is komende zondag. Die wedstrijd is om 10:00 en tegenstander is Japan. Het weer. In de ochtend geregeld zon. Op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag plaatselijk buien met kans op onweer. Hagel en windstoten. Tot 17 tot 18 graden. Aan het begin van de avond trekken de buien naar het oosten weg. Morgen wisselen bewolkt. Opnieuw in de loop van de dag verspreid over de regio enkele buien. Met mogelijk kans op onweer. Hagel en windstoten. Tot maximaal 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar al wat langzamer, maar de spits is nog verder op gang aan het komen. Met name viel op de A20, hoek van Holland-Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. 6 kilometer, bijna een kwartier. En ook 5 tot 10 minuten extra op de A4 naar Amsterdam. Er staat file tussen Leidschendam en Zoeterwoude. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk. De werkgroep Genealogie, Historisch Archief van het Museum Ridderkerk Oudheidkamer is druk bezig met de voorbereidingen van een nieuwe editie van de familiedag Vlasblom. Inwoners die materiaal willen aanleveren, kunnen dit sturen aan de Oudheidkamer. De familiedag Vlasblom vindt plaats in november. Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat het afgelopen nacht relatief rustig is gebleven in het Midden-Oosten, na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Beide landen melden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen. Iran stelde als voorwaarde dat Israël Libanon niet opnieuw aanvalt, terwijl Israël juist eist dat door Iran gesteunde Hezbollah-beweging in Libanon geen aanvallen meer uitvoert. En dat lijkt de afgelopen nacht ook niet te zijn gebeurd. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud.
2: We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
1: Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. Niemand raakte gewond. De Limburgse politie onderzoekt of het brandstichting was. Er is al een verdachte aangehouden. Zanger Samuel Welte heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar.
3: Zag ik ineens jou?
1: Het nummer op Spotify is ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rosa Lila voor haar bijdrage aan het nummer Looter van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. En het weer. Vandaag is het zeer wisselvallig. Af en toe de zon, maar ook felle buien. En daarbij gaat het stevig waaien en is ook onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is inmiddels op gang gekomen in de regio. Er zijn geen bijzonderheden, dus geen ongelukken en pechgevallen en dergelijke. Alleen maar dagelijkse drukte. Zoals op de A4 naar Amsterdam. Voor Zoeterwoude 19 kilometer en 20 minuten. Ook de A12 naar Utrecht vanuit Den Haag. Tussen Nieuwerbrug en Harmelen 6 kilometer en een kwartier. Dan nog de N11 Bodegraven-Leiden. Tussen Hazerswoude en Zoeterwoude 3 kilometer en 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
7: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
6: Een wat?
8: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
9: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
10: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
12: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
13: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.

Iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerk's eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk.

0: moeten houden. Dat heeft hij gezegd naar aanleiding van de situatie in Maassluis. Daar heeft het nieuwe gemeentebestuur aangegeven alles te willen doen om de opvang van asielzoekers terug te draaien naar nul. Burgemeester Jack de Vries vindt dat Maassluis wel onderdak moet blijven bieden aan asielzoekers. Niet alleen omdat het volgens hem moet op grond van de spreidingswet, maar ook om solidair te zijn met andere gemeenten. De commissaris van de Koning, Wouter Kolff, is het daar dus mee eens. In Zwijndrecht hebben zo'n 200 mensen meegelopen in de stille tocht voor het slachtoffer van de fatale steekpartij vorige week. De 21-jarige Kalilou werd doodgestoken in een huis aan de Nijhoffstraat. De stille tocht begon bij een woning en maakte door de regen een rondje door Zwijndrecht. Volgens de politie ligt de aanleiding voor de steekpartij in de relationele sfeer. Een man van 60 is opgepakt. Het Nederlands elftal heeft de laatste oefenwedstrijd voor het begin van het WK met 2-1 gewonnen van Oezbekistan. De winnende treffer viel diep in blessuretijd. Namens Oranje scoorde Cody Gakpo 2 keer vanuit de strafschop. Oud-Feyenoordspeler Guus Til kreeg rood. Bij Oranje viel keeper Bart Verbrugge geblesseerd uit. De eerste wedstrijd van Oranje op het WK is komende zondag. Die wedstrijd is om 10:00 en tegenstander is Japan. Het weer. In de ochtend geregeld zon, op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag plaatselijk buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot 17 tot 18 graden. Aan het begin van de avond trekken de buien naar het oosten weg. Morgen wisselend bewolkt. Opnieuw in de loop van de dag verspreid over de regio enkele buien. Met mogelijk kans op onweer, hagel en windstoten. Tot maximaal 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en in de regio nu ook een ongeluk op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Bij Vlaardingen is de weg helemaal dicht. Je kunt er wel langs via de af- en oprit. Hou rekening met een half uur vertraging. Omrijden kan via de nieuwe Blankenburg-verbinding, onder andere de A24. Vergeet dan niet je tol af te rekenen. Verder nog een paar andere dagelijkse files, zoals op de A12 naar Utrecht tussen Gouda en Nieuwerbrug, een kwartiertje. Ook de A12 naar Den Haag. De Utrechtse baan tussen Voorburg en het Malieveld is goed voor een kwartier in totaal. En tot slot de A44 nog. Richting Amsterdam vielen voor Oude Wetering. 5 kilometer en bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: De werkgroep Genealogie, Historisch Archief van het Museum Ridderkerk Oudheidkamer is druk bezig met de voorbereidingen van een nieuwe editie van de familiedag Vlasblom. Inwoners die materiaal willen aanleveren, kunnen dit sturen aan de Oudheidkamer. De familiedag Vlasblom vindt plaats in november. Tijdens de buitenspeeldag op woensdag 10 juni verandert Ridderkerk in één grote speelplek voor kinderen. In verschillende wijken worden leuke activiteiten georganiseerd waar kinderen lekker kunnen bewegen, spelen en samen plezier maken. Zoek je een gezellige middag in de buitenlucht? Kom dan bij de buitenspeeldag en doe mee.
2: Hallo.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden. Dat komt door een aantal heffingen die het kabinet van plan is in te voeren, waaronder de suikertax. Dat legt supermarktkoepel CBL uit.
2: Dan heb je het maar zo over de miljard euro, wat de boodschappen duurder maakt. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing, die ook in de tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's aan kosten gaat opleveren.
1: In een brandbrief vraagt de branchevereniging het kabinet om een aantal van die heffingen en maatregelen uit te stellen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. Het aantal banen blijft groeien, ook de komende jaren. Maar de hoge energieprijzen door de onrust in het Midden-Oosten kunnen die groei wel remmen. Dat blijkt uit een analyse van uitkeringsinstantie UWV.
3: En dat komt voornamelijk doordat die energieprijzen dan lang hoger blijven. En op een gegeven moment ook de consumentensectoren, zoals de horeca, steeds meer geraakt worden, omdat de koopkracht dan minder wordt.
1: Ook de industrie en de transportsector leveren bij hoge energieprijzen minder banen op. Door de huidige onvoorspelbaarheid in de wereld worden bedrijven voorzichtiger. En dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. Meer dan 20.000 mensen in de Filipijnen zijn hun huis kwijtgeraakt door de aardbeving van gisteren. Zeker 37 mensen zijn omgekomen en er zijn bijna 500 gewonden. De aardbeving had een kracht van 7,8. Het weer vandaag is het zeer wisselvallig, af en toe zon, maar ook felle buien. Daarbij gaat het stevig waaien en is onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits verloopt eigenlijk vrij timide in de regio. Op de meeste plekken rijdt het wel wat langzamer, maar er zijn geen enorme files door ongelukken en zo. Wel bergingswerk op de A20 richting Gouda, tussen Maassluis en Knoop het Ketelplein een kwartier extra. Komt nog door een eerder ongeluk, er is 1 rijstrook dicht. Verder de A4 naar Amsterdam tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep, 7 kilometer, ongeveer een kwartier. En de A12 naar Utrecht tussen Nieuwerbrug en Woerden, om en nabij 4 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: to do.
1: Iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerk's eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een agent is gisterenmiddag gewond geraakt bij de aanhouding van 2 tieners in Rotterdam-IJsselmonde. De verdachten zijn jongens van 14 en 16 jaar oud. De politie had de melding gekregen dat iemand was bedreigd met een mes. Een van de verdachten had ook een mes bij zich. En toen agenten met hem in gesprek gingen, gingen anderen zich daarmee bemoeien. Dat liep uit de hand, waarbij een agent gewond raakte. Naar omstandigheden gaat het wel goed met de agent, laat de politie weten. Het mes is in beslag genomen. De 2 verdachten moeten zich op een later moment verantwoorden voor de rechter. In Vlaardingen is een van de partijen die betrokken was bij de formatiegesprekken voor het nieuwe gemeentebestuur in de stad in 2 gesplitst. Een van de raadsleden van de partij Heel de Stad die stapt op en neemt zijn zetel mee naar de grootste partij, ONS Vlaardingen. Die partij was al de grootste, maar na de verkiezingen ging die van 4 naar 11 zetels en nu worden het dus 12. De formatie in Vlaardingen is nog altijd niet afgerond. ONS Vlaardingen, Leefbaar en de VVD zijn op zoek naar 2 zetels voor een meerderheid. Gesprekken met Beter voor Vlaardingen die zijn in een heel laat stadium geklapt. Daardoor kwam Heel de Stad in beeld, maar door de splitsing heeft ook die fractie niet genoeg zetels meer. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit 3-jaarlijks onderzoek van het voedingscentrum. Vorig jaar ging het om zo'n 25 kilo per persoon, zo'n 100 euro omgerekend. Een paar jaar geleden was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het voedingscentrum adviseert mensen daarom om brood meteen na aankoop in te vriezen. Scheidsrechter Danny Makkely uit Dordrecht fluit de openingswedstrijd van gastland Verenigde Staten op het WK. Tegenstander van Team USA is dan Paraguay. Makkely wordt geassisteerd door zijn vaste grensrechters, Hessel Steengstra en Jan de Vries. En Dennis Hichler is een van de videoscheidsrechters. Het is voor Makkely zijn 2e WK, zijn 4e grote toernooi als scheidsrechter. Op het WK in Qatar vloot hij 2 wedstrijden met onder meer de wedstrijd tussen Spanje en Duitsland. Dan nog het weer. In de ochtend geregeld zon, op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag plaatselijk buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot 17 tot 18 graden. Aan het begin van de avond trekken de buien weg. Morgen wisselen bewolkt, in de loop van de dag verspreid over de regio enkele buien. Kans op onweer, hagel en windstoten en het wordt opnieuw 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer. Met name op de A4 richting Amsterdam tussen Delft en knooppunt Hoflied. Ongeveer een kwartiertje langzaam rijden. Ook de N11 staat er nog bij, Leiden-Bodegraven. Tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven 10 minuutjes. En tot slot die A20 nog naar Gouda. Bij Vlaardingen gebeurde eerder vanmorgen een ongeluk. Nu is er nog steeds een rijstrook of 2 afgesloten. Komt doordat er olie op de weg ligt. De vertraging is een kleine 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Tijdens de buitenspeeldag op woensdag 10 juni verandert Ridderkerk in één grote speelplek voor kinderen. In verschillende wijken worden leuke activiteiten georganiseerd waar kinderen lekker kunnen bewegen, spelen en samen plezier maken. Zoek je een gezellige middag in de buitenlucht? Kom dan bij de buitenspeeldag en doe mee. De werkgroep Genealogie Historisch Archief van het Museum Ridderkerk Oudheidkamer is druk bezig met de voorbereidingen van een nieuwe editie van de familiedag Vlasblom. Inwoners die materiaal willen aanleveren kunnen dit sturen aan de Oudheidkamer. De familiedag Vlasblom vindt plaats in november.
2: Hallo Ridderkerk!
3: Drie, kapoekhee!

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. De Chinese ambassade in Washington wil dat de VS stopt met het maken van discriminerende lijsten. De brand gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. In de Filipijnen is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen tot zeker 37. Bijna 500 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 7,8 en was een van de zwaarste aardbevingen die het land in de afgelopen 50 jaar trof. Meer dan 20.000 mensen raakten ontheemd. Veel gebouwen zijn verwoest en de hulpdiensten zijn bang dat veel gebouwen nog kunnen instorten. CCML gaat nu ook in België Chocomel heten, net als in de rest van de wereld. 77 jaar geleden ontstond een afwijkende naam voor het chocoladedrankje, omdat Chocomel in België niet kon worden geregistreerd. Nu kan dat wel, dus is de naam straks overal hetzelfde. En het weer, de zon schijnt af en toe en plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen er buien toe en ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

Een hele goede morgen, lieve luisteraars. Het is weer dinsdag 9 juni om precies te zijn. Dus weer tijd voor seniorentijd. We hebben vandaag leuke onderwerpen voor u in petto. Er komen gasten van Facet, we hebben leuke nieuwtjes en natuurlijk de quiz. Maar we beginnen eerst met een plaatje en dat zijn de Everly Brothers met Bye Bye Love.

0: En na dit plaatje gaan we natuurlijk gelijk door naar de quiz.
1: De seniorenquiz. Pen en papier klaar? Puzzelen maar.
0: Puzzelen maar, want vandaag hebben we een woord van 14 letters. Lekker lang. En u weet hoe het gaat, u speelt het al zo lang. We willen van elke vraag alleen de eerste letter hebben. Tenminste, van het antwoord natuurlijk, willen we de eerste letter hebben. Al die letters bij elkaar vormen een woord. Maar ja, dan staan ze nog wel door elkaar. Dus u moet nog wel even husselen om het juiste woord te vinden. Om u een klein beetje te helpen. De eerste en de laatste letter, die staan al op de juiste plaats. We gaan maar gelijk door, denk ik, met de eerste vraag. Oh nee, natuurlijk niet, want ik ga eerst even vertellen dat we een heerlijke prijs hebben waar we voor spelen. Stom voor mij om dat te vergeten, want die is van Bakkerij Vos in Bonnes. En wat kunnen we daar allemaal weer lekkere dingen voor kopen. Dus doe lekker mee. Vraag 1. Dit staat heel vaak bovenop een spitse toren. Het is ook een dier en dan is het pluimvee. Het zijn 4 letters. Vraag nummer 2. Wat is de voornaam van de schrijver die vooral bekend stond om zijn boeken De Kronkels? En ik weet wel, hij was ook een journalist en een schrijver en een dichter. Dus het was wel een veelzijdige man. Het zijn 5 letters. Vraag nummer 3. Wat is de naam van het welvarende dwergstaatje in de Alpen? En dat ligt tussen Zwitserland en Oostenrijk. En het blinkt uit in prachtige berglandschappen, wintersport en een hoge levensstandaard. Ja, inderdaad, het is een heel klein staatje. En ja, de mensen zijn daar in principe wel rijk, inderdaad. Het zijn 13 letters. En we willen natuurlijk alleen die eerste. Vraag 4. We zoeken de naam van de oude spoorbrug in Rotterdam die Noord met Zuid verbond. Deze brug is buiten werking gesteld toen de Willemspoortunnel in gebruik werd genomen. En hoe werd deze brug in de volksmond genoemd? Ja, oh. Nou, hij staat tegenwoordig natuurlijk altijd omhoog. Maar het is nog steeds wel een icoon hoor in Rotterdam. En hij heeft 3 letters. Vraag nummer 5. Elke auto moet dit om de 2 jaar ondergaan. De auto's van 50 jaar en ouder zijn van deze plicht ontheven. Wat bedoelen wij? En dat zijn 3 lettertjes. Althans, als je de afkorting neemt. Dan zijn het 3 lettertjes. Vraag nummer 6. 1000 gram noemen we een kilo. 500 gram noemen we een pond. Maar hoe noemen we 100 gram? Weer 3 letters. Ja, eigenlijk, je hoort het niet vaak meer hoor. Tegenwoordig noemt iedereen alles in grammen, maar vroeger zeker werd het veel gebruikt. Vraag nummer 7. Ja, de gezellige muziekvraag. En de vraag is deze keer: wat is de voornaam van deze zanger?

0: Ja, ik weet niet of u dat ook heeft, maar ik ken dan vaak wel het liedje. Dat ken ik helemaal uit mijn hoofd, maar ik weet dan niet wie de zanger is. En helaas voor u, u moet de voornaam van deze zanger natuurlijk weten. Ik hoop dat u hem wel weet, ik wist hem niet. Gaan we door met vraag 8. Jet Boeken schreef een serie kinderboeken over een grote rode kat. In Sesamstraat werd er altijd voorgelezen uit één van deze boeken. Hoe heet deze kat? Ja, zijn naam bestaat uit twee gedeeltes. Zijn voornaam heeft 6 lettertjes en zijn achternaam heeft 3 lettertjes. Vraag nummer 9. Ze werd geboren op 24 november 1917 en ze overleed op 24 december 1998. Haar grootste hit was Koffie, Koffie en haar voornaam is Rita. Wat is haar achternaam? En dat zijn 6 letters. Vraag 10. Wat voor dier was Nono van Pipo de Clown? Dat zijn 4 letters. Ja, nee, ik ga geen hint geven, want dat is wel een beetje makkelijk. Dat weet u vast nog wel. Vraag 11. Wat was tot aan 1942 de naam van Jakarta? Het is ook de naam van een schip van de VOC. Het zijn 7 letters. Vraag 12. Hoe noemen we jongeren in de overgangsfase van kind naar volwassenen? Doorgaans is dit in de leeftijd van 10 tot 22 jaar. Het zijn 10 letters, dus puber, dat is het niet. 10 letters zijn het. Nou, ik hoop dat u hem weet. Het is ook wel een beetje, volgens mij is het in het Engels ook wel, ja, in het Engels klinkt het hetzelfde. Bijna hetzelfde geschreven. Vraag nummer 13. In de zorg heet dit een bedheffer of een bedgalg. Het is een hulpmiddel dat boven het bed wordt geplaatst om cliënten of patiënten te ondersteunen bij het verplaatsen. Het heeft 8 letters. Ja, nee, dat ga ik pas volgende uur ga ik pas een hint geven, want anders wordt hij nu al zo makkelijk en ik weet dat jullie allemaal heel graag puzzelen. Dus de laatste vraag alweer. Vraag 14. Hoe noemen we een Japanse kooktechniek en smaakmaker waarbij vis of vlees wordt gemarineerd en dan gegrild of gebakken in een zoete, donkere sojasaus? Dat zijn 8 letters. Als het goed is, heeft u nu 14 letters allemaal door elkaar staan, behalve de eerste en de laatste, want die staan op de juiste plaats. Ik zal u ook een hint geven. Als vrouwen het voorste gedeelte van het woord dragen, dan hebben ze daar profijt van. En als je het hele woord met de auto tegenkomt, dan moet je afremmen. Lekker cryptisch vandaag hoor. Gezellig. En denk erom, ja, we spelen natuurlijk voor die fantastische bon van Bakkerij Vos. Dus ik zou zeggen, niet aarzelen, bellen, want de prijs is het bewijs. En ik denk dat we nu...
1: Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.

0: Maschinada van, hoe heette ze? Sergio Mendes natuurlijk en Brazil 66. Maar de jongere generatie kent het waarschijnlijk van The Black Eyed Peas, die er in juni 2006, precies 20 jaar geleden deze maand, een enorme hit mee hadden. Bij mij is aangeschoven, even kijken, want ik weet het, Henny. En Cathy. Zeg ik Cathy of Katie?
1: Katie.
0: Katie. Hallo, ja, Katie. Sorry. Ja, dat
1: geeft
0: ik,
1: niks.
0: jullie zijn van Facet.
1: Dat klopt.
0: En ja. Jullie komen ons allerlei leuke dingen vertellen, denk ik.
1: Ja, oh, inderdaad.
0: Toch?
1: Ja, wij hebben het over leuke dingen.
0: Ik wou net zeggen.
2: Ja, ik heb het ook over leuke dingen.
0: ik zie namelijk voetjes van de vloer.
2: Ja. Ja.
0: En aan wie mag ik het woord geven? Dat is Henny.
2: Ja.
0: Zeg het eens, Henny.
2: Ja, voetjes van de vloer. Nou, dat is een dansmiddag eigenlijk voor de senioren. En dat doen we al een aantal keren in Ridderkerk. En we doen dat eigenlijk ook omdat dansen ook een manier is en muziek om mensen bij elkaar te brengen. Een gezellige middag te bezorgen. Een stukje ontspanning. Maar het is ook de mogelijkheid om nieuwe mensen te ontmoeten en nieuwe mensen te spreken. He, je mag samen met iemand komen, met je buurvrouw, met een vriendin of met je zus. Maar ook alleen ben je welkom. We hebben dansvrijwilligers die mensen ook uitnodigen om op de vloer te dansen. En kan je niet dansen, nou, dan luister je gezellig naar de muziek. Je kan ook meebewegen en swingen op de stoel. Dus eigenlijk alles kan en mag. En wij hopen dat mensen naar deze gezellige middag komen.
0: Nou, het klinkt sowieso al heel leuk. Maar wat moet ik me erbij voorstellen? Is het disco? Is het line dancing?
2: Disco,
0: is het, nee, maar dat is natuurlijk een grap.
2: Het is, nee, geen disco muziek. Het is eigenlijk wel een beetje muziek van vroeger, zeg maar. Hè,
0: ja,
2: uit de jaren 50, 60. Mensen kunnen ook verzoekplaatjes aandraaien. Hè, want de muziek wordt verzorgd door de collega's van Radio Ridderkerk. Dus ja, die hebben een hele brede mix van muziek bij. En er is ook een vrijwilliger die rondloopt van, heb je een verzoeknummer of een plaatje, dan kan dat gedraaid worden.
0: Dus alle stijlen kunnen door elkaar?
2: Alles kan. Ja, er wordt losgedanst. Er wordt stijldansen. Soms is er een polonaise.
0: Ook leuk.
2: Ja, van alles kan, zeg maar. Niks is te gek voor deze middag.
0: Nou, dat klinkt sowieso.
2: We versieren de zaal altijd gezellig. En door Facet wordt ook een hapje en een drankje aangeboden. Dus ook voor de inwendige mens wordt gezorgd. En we hebben, wat ik al zei, ook dansvrijwilligers die de mensen uitnodigen om mee op de vloer te gaan of om even een praatje te maken. Dus allemaal ingrediënten om het voor een gezellige middag.
0: Ja, het klinkt supergezellig, nu al.
2: Ja,
1: ja, dat is het.
2: En het is al snel. Het is al volgende week dinsdag, 16 juni. En we proberen elke keer die middag te organiseren in een andere wijk. En deze keer zitten we in Drievliet, dus in de Fuik. Dat is op forum nummer 10. En de middag is van 2 tot 4. Ja, en de inloop is meestal vanaf 2:30. Er is nog plek, dus mensen zijn nog van harte welkom. Wel even aanmelden bij Facet.
0: Dat was mijn vraag inderdaad. Ja. Ja.
2: En we vragen een kleine bijdrage van €5. Dus voor €5 heb je een hele gezellige middag. Een hapje, een drankje, wat lekkers bij de koffie. Dus ik zou zeggen, kom gezellig naar de Fuik in Drievliet.
0: En waar kunnen mensen zich aanmelden?
2: Mensen kunnen zich aanmelden bij Facet. Nou, iedereen kent dat. Ja. De receptie van Facet. Wij zijn elke dag open van 9 tot 5. Behalve vrijdag dan tot 12 uur of 1:30.
1: Ja, 12 uur. Ja.
2: Ja. En het adres is Schoutstraat nummer 5. Eventueel kunnen mensen ook bellen. Maar het is wel fijn als ze even langskomen en vooraf ook even betalen voor deze middag.
0: Ja. Ja, dat is natuurlijk prettig. Want dan weet je niet alleen dat weet je
2: dan,
0: de mensen.
2: Nou, dan weten wij ook hoeveel mensen er komen. En ook voor de inkoop van de kinderen.
0: Dat bedoel ik. Ja.
2: Daar gaat het eigenlijk.
0: Ja, dan zit je met heel veel spullen. Komen er misschien niet genoeg mensen voor alle spullen die je hebt gekocht.
2: Dat zou jammer zijn.
0: Dat zou jammer zijn. Ja. Maar het klinkt al supergezellig. Dus
2: Ik,
0: en is er een, klinkt heel raar, een minimumleeftijd?
2: Nou, er is geen min. Nou, onze activiteiten zijn eigenlijk wel voor senioren. Dus het is wel 65 plus, zeg maar. Maar ben je 64 of 63 en je denkt van, nou, ik vind deze middag hartstikke leuk, dan zou ik zeggen, kom gezellig naar de Fuik in Drievliet.
0: Dat is eigenlijk 60 plus.
2: 60 plus.
0: Ja, oh, okay. Ja. Nou, dan hebben we een beetje een richtlijn. Ik bedoel, ja, je weet het niet.
2: En ook iemand in een rolstoel of met een rollator, die is van harte welkom. Dus maakt niet uit.
0: Ja, dat is helemaal inclusief heel fijn. Toch? Dan kan iedereen zijn dansje doen.
1: Ja.
0: Laten we het zo stellen. Nou, dat was Voetjes van de Vloer. Dat klinkt fantastisch. Van 2 tot 4 dus, in de Fuik.
2: In de Fuik, ja.
0: Maar je hebt nog een evenement.
2: Ja, nou, of wij hebben begin dit jaar zijn Sandra en ik, mijn collega zeg maar, die ook sociaal werken ouder is, zijn wij gestart met een koffieinloop voor mensen die slechtziend en blind zijn. En we zijn hiermee begonnen omdat we als ouderadviseurs natuurlijk vaak op huisbezoek zijn. En van mensen ook horen, als je slechtziend of blind bent, dat ook best beperkingen geeft in het dagelijks leven. En dat mensen ook wel als een stukje eenzaamheid ervaren. En dus wij hebben, eenzaamheid is natuurlijk ook een item wat binnen ons werk ook op allerlei andere manieren ook de aandacht krijgt. En dus vandaar dat we eigenlijk met deze koffieinloop zijn begonnen om juist mensen bij elkaar te brengen die slechtziend en blind zijn, zodat ze elkaar kunnen spreken, ontmoeten, kunnen leren van elkaar, elkaars verhaal kunnen horen. Ben ik niet goed te verstaan, denk je? Oké. Ja, zo beter. Goed zo. Ik zal stil blijven zitten. Dat zien jullie niet, maar hier wel. Dus zodoende zijn we eigenlijk met een koffieinloop begonnen. En het is voor ons ook nog een beetje zoeken van, nou, hoe gaan we daar invulling aan geven. Het is ook een beetje afhankelijk wat de behoefte is van de mensen die komen. In februari zijn we gestart en we hebben gezegd, nou, we doen het eerst tot en met juni. Maar inmiddels hebben we ook besloten dat we ook de tweede helft van het jaar met deze koffieinloop doorgaan. En dat is elke eerste maandag van de maand. 'Smiddags van 2 tot 3:30. En dan zitten we in Slikkeveer bij SWS. Dus daar in het wijkcentrum is de koffieinloop. En kunnen mensen, maar ook heb je een buurvrouw of een partner die slechtziend, ook die zijn welkom, zeg maar, om mee te komen. En het gesprek aan te gaan met elkaar. En van de afgelopen keren, wat we gehoord en gezien hebben, is het toch fijn dat mensen elkaar spreken en zien. Ze vertellen elkaar tips, soms hele kleine dingen waar de ander weer heel veel aan kan hebben. En ik zelf, maar ook Sandra, zeggen van, nou, voor ons is het ook leerzaam. Weet je, want als iemand slecht ziet, dat zie je niet aan de buitenkant. En daar stap je eigenlijk heel makkelijk overheen. Dus het is heel fijn om te horen van de mensen zelf ook van, ja, wat belangrijk is in contact en omgang met hun. Hè? Als iemand slecht ziet, begin je vaak te praten. Maar wanneer je even een schouder of een hand even op die schouder legt, dan weet diegene van, oh, je hebt het tegen mij.
1: Ja.
2: Want dat zien ze
0: niet. Nee. Ja. Nee, ik weet nog, mijn moeder die had macula degenerata.
2: Ja. Ja.
0: En dan waren mensen boos omdat ze geen gedag zei. Maar ze zag het niet.
2: Nee.
0: Ze zag die mensen gewoon echt niet.
2: Ja. Ja.
0: Dus dat.
2: Ja.
0: En zo'n voorbeeld van een tip. Heb je een voorbeeld van zo'n tip die je dan, waarvan je dacht, oh, nou, dat is nou echt.
2: Hè? Ja. Bijvoorbeeld als mensen ook bij de bus staan, weet je, en ze moeten ergens heen. Ja, en dan kunnen ze vaak niet zien van, is het lijn 3 of 4? Ik weet niet precies hoe de lijnen hier allemaal heten in Ridderkerk. Ja, dat mensen zeggen van, en soms is dat ook wel even een schroom waar je overheen moet stappen. Maar dat mensen het dan toch aan een medewachtende vraagt van, hey, is

0: senioren inderdaad. Dus wij bieden dit inderdaad aan voor de inwoners die ook in Ridderkerk wonen. En dus mensen die slecht zien of blind zijn, zijn van harte welkom. Ja.
1: En is hier ook een aanmelding of een
0: intree? Nou, in principe hoeven mensen zich niet aan te melden. Het is een vrije inloop. Maar we vinden het, als mensen zeggen van nou, we willen een keer langskomen, vinden we toch fijn dat ze even bellen na Facet. Dan kunnen we ook even met elkaar nog kort even een kennismaking hebben. Ook even met elkaar uitwisselen wat je verwacht en hoe de middag eruit ziet. Maar heb je niet gebeld en je denkt in de ochtend van nou, ik wil volgende week of ik wil die dag langskomen, ja, dan ben je van harte welkom.
1: Je hebt lang getwijfeld en dan denk je nee, ik ga toch. En dan kan
0: dan
1: dat gewoon nog
0: gewoon
1: steeds
0: doen en komen.
1: Prima. Ja. Een kopje koffie krijg je of moet je ook
0: een kopje bedanken? Koffie wordt aangeboden. Oh, er zitten geen kosten aan.
1: Ah, dus, kijk aan. Dus het is ook heel laagdrempelig.
0: Heel laagdrempelig.
1: Oh, superfijn. Ja. Ja. Nou, dan hebben we zo meteen Katie ook nog.
2: Ja.
1: Maar anders wordt het wel een heel lang gesprek.
2: Ja,
1: dus we gooien er even een gezellig muziekje door.

0: let him pray.
1: Once again now,
0: jackass will jump and pray. Let him pray, let him pray.
1: Down the road now,
0: jackass will jump and pray. Let him pray.
2: Ja, u heeft natuurlijk Harry Belafonte wel herkend. En hij zong over Jackass. Ja, hoewel we tegenwoordig dat woord Jackass een beetje in een onaardige context gebruiken, heeft Harry Belafonte het gewoon over de originele betekenis. En dat is een ezel.
3: Oh,
2: en als, ja, je gelooft het bijna niet, maar het is echt waar. En laat ik nou toch even stiekem zeggen dat het wel een hint is van een van de vragen. Oh, heb ik niet gezegd hoor. We gaan verder met Katie van Facet, want jij hebt ook iets belangrijks te vertellen.
3: Ja, ja. Ik heb het over de slim lange thuiskoffer.
2: Ja, daar ben ik enorm benieuwd naar. Ja. Vertel eens, wat houdt dat in?
3: Heel letterlijk is dat dus inderdaad een koffer. Mm-hmm. Alsof ik dus naar Schiphol loop. Dat krijg ik ook best wel vaak te horen.
2: Oh, serieus?
3: Ga je op reis? Nee, ga niet op reis. In het begin was het een digikoffer. En ik heb de naam veranderd. Het is een slim, langer thuiskoffer geworden. Want die dekt

0: veel beter de lading.
1: Tegen en koffer zegt eigenlijk niet zoveel, hè?
0: Nou ja, nee, ja. Maar kan ook fout uitgelegd worden. En ja. Digi met digitaal dus. En dat, ja, dat vond ik geen goede naam uiteindelijk. Nee. Dus ik heb er echt een slim lange thuiskoffer van gemaakt. Nee. Want je kunt namelijk veel slimmer, langer thuis blijven. Met heel veel van de hulpmiddelen die in die koffer zitten. En die laat ik zien, die demonstreer ik. Dat soort dingetjes. Dus daar gaat het uiteindelijk om.
1: Oké.
0: En ja, die hele koffer is dus gevuld met allerlei slimme dingen die het je makkelijker maken om gewoon thuis te zijn in dagelijks bestaan. Daar zit gewoon van alles in waar je tegenaan loopt en dan is er een hulpmiddeltje voor. En dan heb ik het bijvoorbeeld over een leeslineaal. Ik denk dat een hoop mensen wel weten wat een leeslineaal is. Dat is een, in dit geval is het een plastic dingetje wat bol staat. En als je dat op je krant legt en je schuift met die lineaal over de krant heen, dan vergroot de letters. Mm-hmm. En dan kun je hem dus makkelijker lezen. Een krant is best wel moeilijk te lezen met kleine letters. Leg die leeslineaal erop en schuif er over de tekst heen. En je krijgt het vergroot te zien. Dus dat is op zich al een dingetje. Ja. Zodat je dus toch die krant kan lezen.
1: Een soort rechte loop.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, ja, ja, ja. Ja. En een loop is inderdaad ook iets. Dat zie ik dan eigenlijk weer bij iets van handwerken. Daar zit vaak nog een lampje bij of wat dan ook. Is groot, staat vast. Eigenlijk net als deze microfoon op de tafel. En die krant, die kun je meepakken naar de keuken. Ik zeg maar even wat. En dan ja. Die leeslineaal erop. En dan kun je toch even dat stukje lezen. Of die puzzel doen. Of dat recept lezen wat ja. In die krant staat.
1: Wat je vroeger deed, als je gewoon even gezellig aan tafel een kopje koffie dronk.
0: Nou ja,
1: even,
0: hè? Ja,
1: kan je dan dus ook nog steeds doen.
0: Eigenlijk dat. Ja, ja, ja, ja.
1: In elkaar.
0: En dus dat is maar één voorbeeldje. Er zitten er echt tientallen in. Dus als ik er nog eentje uitlicht. We hebben een soort handvat waar je de deursleutel in kan klemmen. Een sleutel. Dan sta je, zeker in het donker, wel eens een beetje mee te tobben in je handen. En dan valt die sleutel uit je handen.
1: Ja.
0: Die kun je dus in een handvat klemmen, zodat je hem echt in je hand beet kan houden. En dat die sleutel dus niet uit je vingers valt. En kun je dus beter hanteren. Het zijn kleine dingetjes, maar het werkt wel.
1: In mijn hoofd zie ik nu een soort handschoen.
0: Nog niet eens, nee. Het is eigenlijk een stukje plastic, een stukje kunststof waar de sleutel ingeklemd zit.
1: Ah.
0: En dat kan je in je hand houden.
1: Oké.
2: Je hebt een langer een stukje hef.
0: Ja,
1: ja, op die manier.
0: Ja, ja, ja.
2: Zo werkt het eigenlijk.
0: Ja.
2: Inderdaad.
0: Ah. Ja. Of ja, de pot openen natuurlijk. Mensen hebben.
1: Oh, hou op.
0: Oh. Ja. Pijn in de handen, pijn ja. In de vingers. Krijgen de potten tegenwoordig niet open. Dan heb je natuurlijk een potopener. Die heb je in alle soorten en maten. Dus die klem je dan op de deksel. En dan krijg je dus door het hefboomwerking krijg je de pot ja. Wel open.
1: Ja, heb je meer kracht. Hè?
0: Heb je meer kracht. Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, zo kan ik wel wat voorbeelden geven.
1: Ik wou zeggen, nou, ja. We hebben zo meteen een hele koffer. Nee hoor, nee. Maar, ja, maar dat zijn natuurlijk hele ja. Fijne dingen.
0: Ja.
1: Mijn vraag was, wat zit erin? Maar dat heb je nu al lekker verteld.
0: Ja.
1: Wat ik me wel afvraag is, hoe maken mensen kennis met deze fantastische koffer die jij bij je hebt? Is dat op uitnodiging? Moeten ze jou boeken? Is het op, zijn er speciale dagen dat je er kennis mee kunt maken?
0: Er zijn verschillende manieren. Mm-hmm. Toevallig stond ik gisteren met de Slim Lange Thuiskoffer bij het Alzheimer Café op de Infomarkt. Dus daar had ik hem helemaal uitgestald. Dat soort bijeenkomsten, daar kom ik wel vaker met de Slim Lange Thuiskoffer. Het toeval wil dat waar we het daarnet over hadden, hè, Hennie, over de slechtziende bijeenkomst. Mm-hmm. De laatste keer ben ik daar ook geweest mm-hmm. met die koffer. En daar zitten er toch een heleboel handige dingetjes in die ook voor blinden en slechtzienden van belang kunnen zijn. Dat ja. Is wel gebleken, ja. Dus daar ja. Hebben we het ook over
1: ja.
0: Gehad.
1: Ja. Nou ja, als je het over zo'n sleutel hebt bijvoorbeeld, dat
0: ja.
1: Kan.
0: Ja. Ja. Mm-hmm. Ja. Ja.
2: Of zo'n lineaal ja. Bijvoorbeeld.
0: Zo'n, ja. Loop, ja.
2: Ja. Ja.
0: Dus dat soort dingetjes. Hm. Dus ik sluit aan bij andere activiteiten. Ik organiseer ze nu dan zelf een bijeenkomst hiervoor. Dan zet ik hem in de krant en dan heb ik er zelf gewoon een presentatie over. En wat ook heel vaak gebeurt is ook weer eigenlijk op advies van bijvoorbeeld Hennie of de andere oude adviseurs. Hm. Van, dat zijn ze op huisbezoek geweest en dan zeggen ze, joh Kate, kan je niet eventjes met die koffer bij die cliënt langs.
1: Ja, ja.
0: En dan kom ik gewoon op huisbezoek zelfs. Ja. Dus dat gebeurt ook.
1: Maar mensen kunnen je niet zelf bij wijze van spreken benaderen van... joh, ik ben heel erg geïnteresseerd in deze koffer. Of
0: mag, ja, tuurlijk.
1: Zelfs
0: ja.
1: Dan mag, dat mag
0: ja.
1: Ook dus.
0: Ja, ja. Oh, ik ben gewoon te vinden op kantoor aan de Schoutstraat nummer 5. Mm-hmm. Of even bellen 0800-432350. Ja. Dan krijg je de receptie. Kun je mij ook nog wel eens treffen overigens. Hm. En dan vraag je gewoon. En dan kunnen we samen een afspraak maken. En dan kunnen de mensen ook op kantoor komen overigens. Hm. Dan kunnen we hem ook daar bekijken.
1: Ja, dat is natuurlijk ook een idee. Dat de mensen dan daar...
0: Hoeft niet per se er naartoe, maar mensen kunnen ook naar mij.
1: Ja.
2: Nou, dat is of misschien wil je het samen doen met je buurvrouw of met je zus.
1: Nou, ja,
2: of,
1: ik dacht bijvoorbeeld
2: dat je zegt van nou...
1: Of een vereniging van eigenaren of zo. Weet je wel dat je...
0: Bijvoorbeeld,
2: we doen gezellig een kopje thee met elkaar en dan vraag Katie en... Nou, dan hoor je een aantal nuttige tips waarmee je elkaar weer kan
0: allemaal.
2: Helpen.
0: Dat
2: kan
1: nou, dat was dus inderdaad mijn insteek. Van als mensen dus zelf een groepje hebben, dan kunnen ze dat gewoon vragen.
0: Hoor.
1: Nee, ik verwacht niet dat je individueel langs elk huis in Ridderkerk gaat.
0: Dat niet,
1: maar
0: dat wordt wat
1: fijn. Dat bedoel ik. Dus het is wel fijn als mensen dan met een groepje iets regelen.
0: Ja. Kan dan ook. Geen probleem.
1: En als je zelf bij een evenement staat of wat dan ook, dan is dat altijd terug te vinden in de krant.
0: Ja, dat wordt er dan bijgezegd. Ja, inderdaad. Dan, zoals gisteren bij dat Alzheimercafé Infomarkt. Daar werd volgens mij in de krant ook wel gezet dat verschillende partijen die daarbij waren. Dus
1: ik denk dat het voor heel veel mensen een nuttige...
0: Zeker.
1: Nuttig kan zijn.
0: Ja.
2: En Katie, verkoop jij ook alles wat er in de koffer zit? Of hoe gaat dat eigenlijk?
0: Ik verkoop helemaal niks.
2: Je verkoopt helemaal niks.
0: Verkoop
2: hoe komen
0: helemaal
2: de
0: niks?
2: Mensen
0: nee,
2: dan aan?
0: Nee. Ik heb een lijst. Dat is een goede vraag, Henny. Hmm. Ik heb inderdaad een lijst, een prijslijst. En ik verkoop inderdaad niks. Ik demonstreer. Want er zijn hulpmiddelen zijn er zoveel diverse vormen. Dat wordt wel wat veel. Maar het is wel dat mensen dan online kunnen kopen bij Bol bijvoorbeeld. Mm. Die hebben natuurlijk ook alles. Maar zeker niet over te slaan zijn Vegro of Filans.
1: Ja,
0: of de zorgwinkels in Zwijndrecht op de Passage. En bij de Maasstad, Maasboulevard. Daar zitten die winkels en daar kun je het ook gelijk voelen en zien.
1: Ja.
0: Dus dat zijn al de mogelijkheden.
1: Ja.
0: Maar ik zelf verkoop niks.
1: Nee, maar je geeft wel de tips waar het te vinden is.
0: Ja.
1: Okay. Nou, heel erg nuttig. En heb je denk je alles verteld wat je daarover wilde vertellen? Of heb je nog een troef achter de hand?
0: Nee, ik heb
1: die
0: geen
1: ik nog
0: troef,
1: niet gevraagd heb.
0: Nee. Hennie speelde hem net uit. Heel goed.
1: Ja,
0: dus,
1: helemaal
0: prima.
1: Ja. Nee, nou ja, dan wil ik jullie hartelijk bedanken voor deze fijne informatie. Waar we als ouderen allemaal weer wat mee kunnen. En ik verheug me nu al op de dansavond.
2: Nou, middag, hè?
1: Oh, middag. Sorry.
2: Het is
1: dans,
2: middag. Van 2 tot 4.
1: Van 2 tot 4.
2: Maar je bent welkom, dus
1: is goed. Hartelijk bedankt, dames. En misschien tot de volgende keer.
0: Graag gedaan.
2: Oké,
0: dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: Radio Ridderkerk 0180 430 777.
1: En u hoorde net de dame die zo prachtig kan articuleren, Connie van der Bos met Sjaki van der Hoek. En wist u dat het origineel van Judge Trunk was? En dat heette toen The Next Door Neighbors Kid. Het was in 1973. En Connie die scoorde in 1975 een hit met dit nummer. En het was vertaald door Gerrit den Braber. Ik ga eens even kijken, want we hebben net natuurlijk Facet gehad met de mooie tips. Maar we hebben ook altijd een gezondheidsspreekuur. En dat wordt deze vrijdag 12 juni weer gehouden. En dat is toegankelijk voor alle inwoners van Ridderkerk. En tijdens dat spreekuur kun je terecht met al je vragen over gezondheid en ziekte. En je kunt een gezondheidscheck uit laten voeren. Zoals meten van bloeddruk, gewicht en bloedsuiker. Het gezondheidsspreekuur wordt verzorgd door de wijkverpleegkundige van Aafje in Ridderkerk. En de deelname is kosteloos, waardoor het voor iedereen laagdrempelig en toegankelijk is. Waar dan, vraagt u zich af? Nou, dat is bij Aafje Rijerheem aan de Torenmolen 1 in Ridderkerk. En het is van 10:30 tot 11:30. Bezoekers kunnen plaatsnemen in de hal en dan wordt u vanzelf opgeroepen. Dus het gezondheidsspreekuur is weer deze vrijdag op 12 juni. Mm-hmm.

Dat was natuurlijk Stevie Wonder met de S. En zo zie je maar, als er nou toch iemand een voorbeeld is voor mensen die niet zo goed kunnen zien, dan is hij het wel. Want dat laat wel zien dat je alles kunt worden wat je wilt, ook als je minder goed ziet. Het gebeurt niet vaak, maar vandaag hebben we het wel. Een verzoekplaatje. Dat kan namelijk, al gebeurt het niet zo vaak. En voor wie is dat verzoekplaatje? Nou, het is van Jannie de Ridders en het is voor haar man. En de reden is dat hij 80 jaar wordt aanstaande zaterdag. En ze wil heel graag het lied horen. Ik wou dat ik voor één keer in mijn leven van Liedtouwers en Bart de Graaf.

zijn. Dan liet ik het zo af en toe eens regenen in de woestijn. Ik waarschuwde de olifanten als er iemand op hen schieten wou. En stel je voor dat ik met één spreuk alle pandas

Een prachtig liedje van Bart de Graaf en Liedhouwers. Bedankt, Jannie, want het is voor je man. Maar ik heb er ook ontzettend van genoten, moet ik zeggen. Misschien heeft u ze allemaal wel weer voorbij horen komen de afgelopen week. De avondvierdaagse was weer. En het was een enorme geslaagde avond. Ondanks alle wisselende omstandigheden van het weer. Er waren nieuwe routes, er was een nieuwe finish en een nieuwe vertreklocatie. Maar toch, het kon allemaal niet. De pret drukken, vooral het weer niet. Er werd gelopen. Ik heb ze ook voorbij zien komen door de Oranjestraat. En nogmaals, u heeft ze waarschijnlijk ook nog wel gezien. De organisatie die spreekt van een geslaagde 78e editie van het evenement. En het was wel spannend hoe de nieuwe vertrek- en aankomstlocatie zou uitpakken. Want vooral de finish op de laatste dag was niet in het centrum, maar op veld 3 van SV Slekkerveer. Het was winnen, wennen, maar alles ging zonder grote problemen. En het was fantastisch. Ik hoop dat het volgend jaar weer net zo mooi wordt als dit jaar.

0: Dat was Linda Scott met I've Told Every Little Star. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur van Seniorentijd. Maar blijf luisteren, want aan de andere kant van het journaal zijn we er weer met uiteraard de quiz en nog veel meer nieuws. Tot straks.
1: 105.7 in de ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brand van gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadier en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadier en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. Alibaba, BYD en andere Chinese bedrijven kondigen juridische stappen aan tegen het Pentagon. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil geen contracten meer met hen afsluiten, omdat ze banden zouden hebben met het Chinese leger. Op de zwarte lijst van het Pentagon staan nu 188 bedrijven. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zullen op het WK voetbal in de Verenigde Staten 2 wedstrijden bijwonen. Ze zullen op 20 juni op de tribune zitten bij Nederland-Zweden in Houston en een dag later bij Ecuador tegen Curaçao in Kansas City. Ook hun jongste dochter, prinses Ariane, zal erbij zijn. Het jongerenevenement Megaverstatie keert terug. Het begon in de jaren 90 als 9-daagse beurs waar jongeren allerlei dingen konden doen, zoals internet uitproberen, een fotoshoot doen bij een modellenbureau of uitleg krijgen over SOA-bestrijding. Ook traden bekende artiesten op en er werd op tv verslag gedaan van het evenement. Jaarlijks trok het tienduizenden bezoekers. In 2004 werd de laatste editie gehouden. Een nieuwe organisatie wil de megafestatie nieuw leven inblazen volgend jaar in juli in de jaarbeurs in Utrecht. Dan het weer nog. De zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen de buien toe en het gaat ook stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer dan gebruikelijk op de A12 Utrecht-Den Haag. Tussen Bleiswijk en Zoetermeer 3 kilometer en 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
5: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
6: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
5: Sorry?
6: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
7: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
8: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
9: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Het trieste verhaal van het autootje van de Three Jackets. En wist u dat dat een Rotterdams triootje was? En ze waren komieken. En dat hoorde je wel met dit liedje. Blijft altijd een grappig liedje. We gaan gelijk lekker door met de quiz.
1: De seniorenquiz. Pen en papier klaar? Puzzelen maar.
0: En doe vooral mee, want we spelen voor de bon van Bakkerij Vos. En ja, dan kun je allemaal lekkere dingen halen. Maar dat had u zelf ook begrepen als het bij het woord bakkerij natuurlijk. We zoeken vandaag een woord van 14 letters, mocht u net inschakelen en het vorige uur niet hebben gehoord. 14 letters en we zoeken de antwoorden. En nou, laat ik het anders zeggen, ik kom even niet uit mijn woorden. We zoeken altijd de eerste letter van het antwoord van de vraag. Dan heeft u 14 letters op het laatst, die staan door elkaar. Maar de eerste en de laatste letters staan op de juiste plek om u een beetje te helpen. Even kijken, we beginnen gewoon maar met vraag 1. Lijkt me geen slecht begin. Dit sta ik heel vaak bovenop spitstoren. Het is ook een dier en dan is het pluimvee. En dan eigenlijk wel de spitse toren. Ja, meestal toch wel de kerktoren. Het zijn 4 letters. Vraag 2. Wat is de voornaam van de schrijver die vooral bekend stond om zijn boeken De Kronkels? Dat zijn 5 letters. En hij was niet alleen schrijver hoor. Hij was nog meer journalist, dichter. En hij schreef ook boeken. Vraag nummer 3. Wat is de naam van het welvarende dwergstaatje in de Alpen? Het ligt tussen Zwitserland en Oostenrijk en blinkt uit in prachtige berglandschappen, wintersport en een hoge levensstandaard. Dat zijn 13 letters. En de eerste moment dat ik het las, dacht ik, Monaco, maar dat is niet waar, want het ligt helemaal niet tussen daar, op dat plekje. Nee, het heeft een beetje een Duits klinkende naam. 13 letters. Vraag 4. We zoeken de naam van de oude spoorbrug in Rotterdam, die Noord met Zuid verbond vroeger. Deze brug is buiten werking gesteld toen de Willemsspoortunnel in gebruik werd genomen. En hoe werd deze brug in de volksmond genoemd? Het zijn maar 3 lettertjes en het is een icoon in de stad. Vraag 5. Elke auto moet dit om de 2 jaar ondergaan. De auto's van 50 jaar en ouder zijn van deze plicht ontheven. Wat bedoelen wij? Ja, het gaat natuurlijk om een keuring. En het zijn 3 letters als je de afkorting gebruikt. Vraag 6. 1000 gram noemen we een kilo. 500 gram noemen we een pond. Maar hoe noemen we nou ook alweer 100 gram? Dat zijn 3 letters. En dan hadden we natuurlijk altijd weer die gezellige muziekvraag. Wat is de voornaam van deze zanger?

De voornaam zoeken we van deze zanger. En ik weet wel, er bestaat ook nog een andere zanger. Die heeft dezelfde achternaam. En zijn voornaam is Willy. En die is inmiddels al 93 jaar. Maar goed, het is dus niet Willy, maar het is een andere. Om het nog even lekker makkelijk te maken. Vraag 8. Jet Boeken schreef een serie kinderboeken over een grote rode kat. In Sesamstraat werd er altijd voorgelezen uit één van deze boeken. Ik heb ze zelf ook in de kast staan en ik lees ze voor aan mijn kleinkinderen. Hoe heet deze grote rode kat uit Sesamstraat? Tenminste, waar altijd uit voorgelezen werd in Sesamstraat. Hij heeft 2 namen. En de eerste heeft 6 letters. En het tweede gedeelte van zijn naam heeft 3 letters. We zoeken natuurlijk de eerste letter. Vraag nummer 9. Ze werd geboren op 24 november 1917 en overleed op 24 december 1998. Haar grootste hit was Koffie, Koffie. En haar voornaam is Rita. Wat is haar achternaam? 6 letters. Vraag nummer 10. Wat voor dier was Nono van Pipo de Clown? En dat zijn 4 letters. Ja, wie kent hem niet met zijn grote oortjes? Nono. Vraag nummer 11. Wat was tot aan 1942 de naam van Jakarta? Het is ook de naam van een schip van de VOC. En dat zijn 7 letters. Vraag 12. Hoe noemen we jongeren in de overgangsfase van kind naar volwassene? Doorgaans is dit in de leeftijd van 10 tot 22 jaar. En dat zijn 10 letters. En het zijn geen pubers. En het is ook een Engels woord. Misschien helpt dat een beetje. Vraag nummer 13. In de zorg heet dit een bedheffer of een bedgalg. Het is een hulpmiddel dat boven het bed wordt geplaatst om cliënten of patiënten te ondersteunen bij het verplaatsen. Het zijn 8 letters. En om een beetje te helpen, ik wist niet eens dat het bedheffen of bedgalg heette. Ik ken het alleen maar onder zijn andere naam. En dat is ook de naam van een tropische vogel. Vraag nummer 14. Hoe noemen we een Japanse kooktechniek en smaakmaker waarbij vis of vlees worden gemarineerd en dan gegrild of gebakken in een zoete, donkere sojasaus? Dat zijn 8 letters. Nou, heeft u alle antwoorden en heeft u daar alle eerste letters van opgeschreven? Ja, hussel ze dan door elkaar en vind het woord wat we zoeken. En de hint is, als vrouwen het voorste gedeelte van het woord dragen, hebben ze er profijt van. En als je het hele woord met de auto tegenkomt, dan moet je afremmen. Ja, lekker cryptisch hè vandaag. De eerste en de laatste letter staan natuurlijk op de juiste plek. Dus ik hoop dat u daar een beetje houvast aan heeft. En we spelen voor die prachtige bon van Bakkerij Vos. Dus bel alsjeblieft. Ik hoor de telefoon al lekker vaak gaan. En maak kans op die mooie bon van Bakkerij Vos.

0: Radio Ridderkerk 0180 430 777.
1: En met 1, 2, 3 bewees Catherine Ferry. Ik kwam maar even niet op de naam. Maar weer dat ze kon tellen. En ze bewees ook tegelijkertijd dat je zelfs met cijfers een enorme hit kan hebben. Misschien bent u al een keertje geweest. Misschien heeft u ervan gehoord. Maar de populaire en gratis toegankelijke zomeravondconcerten van de Stichting Evenementen Ridderkerk, die zijn weer begonnen. Ik hoop dat u al een keertje bent geweest, want het is altijd ontzettend gezellig. Alle concerten beginnen om 19:30 en ze duren ongeveer een uur. Er zijn al heel wat optredens geweest, hè, want het is al vanaf 1 mei. En aanstaande vrijdag op 12 juni, dan speelt de La Pré Band. En de La Pré Band is een Ridderkerkse band. En die spelen funky rock en pop. Het is een funky rock en pop coverband. Ze komen dus uit Ridderkerk, spelen heerlijk op vrijdagavond 12 juni. En mocht u nou denken van, ja oké, dit vind ik leuk, daar ga ik naartoe. Ja, u bent van harte welkom. Nogmaals, het is gratis toegankelijk. En als u denkt, nou, misschien volgende week, dat kan ook. Want kijk gerust op de uitagenda van RTV Ridderkerk. Want daar staan alle concerten onder elkaar en kunt u precies zijn waar u heel graag naartoe wilt of waarvan u denkt, nou, deze keer sla ik een keertje over. Maar over het algemeen ontzettend leuk en kom lekker kijken.

Kransong Togu, die zong over Oud-Batavia. En de naam van de band is eigenlijk wel grappig, want dat is ook een muziekstijl namelijk, dat Kransong, die zijn oorsprong vindt in Noord-Jakarta. En het is een mix van Portugese en traditionele Batavi-muziek. En met dat in ons achterhoofd gaan we door naar het mooie gedicht van deze week van Hilly.

waar tijd je zachtjes vindt. Als dagen soms wat donker zijn en stilte net iets harder klinkt, weet dan, je hoeft niet sterk te lijken. Je mag leunen waar het leven zinkt. Oud worden voelt soms als verliezen. Een beetje glans, een beetje kracht. Maar tussen al die stille vragen zit ook wijsheid die op je wacht. Want elke rimpel, elke lijn is een verhaal dat met je meegaat. En elke traan die ooit gevallen is, maakt ruimte voor wat troost die je achterlaat. Dus wees niet bang voor wat je voelt. Je draagt meer liefde dan je denkt. En tijd, hoe streng hij soms ook lijkt, is ook een vriend die zachtheid schenkt. En als het even moeilijk wordt, onthoud dan zonder twijfel, je hoeft het niet alleen te doen. Er is altijd licht, al is het nog zo klein, dat stilletjes met je meereist.

0: Radio Ridderkerk 0180 430 777.
1: Ja, en bel, want we hebben die mooie bon van Bakkerij Vos voor u klaarstaan. Tenminste, voor de winnaar natuurlijk. Hè. En als u niet belt, ja, dan maakt u ook geen kans. Dus ik zou zeggen, bel als je kunt. Vrijdag 12 juni, dus dat is alweer aanstaande vrijdag, dan organiseert Facetten Ridderkerk een gezellige middag in WVC West. Bezoekers kunnen tussen 1:30 en 3:30 deelnemen aan verschillende activiteiten, waaronder spelletjes en diamond painting. Tijdens de spelletjesmiddag dan kunnen de deelnemers samen kiezen uit activiteiten zoals shoelen, rummy cup of yahtzee. En er is ook gelegenheid om onder begeleiding van vrijwilligers aan diamond painting te doen. En wat is nou diamond painting? Nou, dat is van die hele kleine steentjes met een pen op een voorbedrukt stuk karton of papier plakken. Ontzettend leuk, lekker rustgevend en ja... Nogmaals, heel leuk om te doen. Voor de diamond painting wordt een kleine bijdrage gevraagd van maximaal €1,50 per kaart. Dan maakt u dus een kaart die u mee kunt nemen. Voor de rest hoeft u niets te betalen. En aanmelden is ook niet nodig. En denkt u nou van, nou, ik heb eigenlijk helemaal niet zo'n zin in diamond painting. En spelletjes is ook niet mijn ding. Maakt allemaal niet uit. Als u alleen een kop koffie of thee wil komen drinken, dan bent u net zo welkom. Dus aanstaande vrijdag een gezellige middag in WVC West.

Mary Wells zong over My Guy en ik kan dit liedje eigenlijk nooit meer horen zonder te denken aan de film Sister Act, waarin Whoopi Goldberg het koor overneemt en allemaal van dit soort leuke liedjes laat zingen. Als ik af en toe naar het nieuws kijk of lees, dan ben ik wel eens een beetje verdrietig. Dan zie je alleen maar ellende en geen leuke dingen. Net zoals Mini World in Rotterdam is nu weer failliet. En dan lees ik over een voetbalvereniging met kunstgras in Vlaardingen, waar ja, dat ze openstellen voor het publiek, waardoor mensen dus ook nadat ze er niet meer zijn, gezellig kunnen sporten en voetballen op het veld. En in plaats daarvan gaan ze dan vernielingen aanrichten. Of ze gaan zelfs barbecuen op kunstgras. Het is allemaal natuurlijk niet zo fijn en niet zo slim. En dan heb ik het nog niet eens over alle, ja, echt gewelddadige dingen die ik dan altijd lees. En daarom dacht ik van, weet je wat, ik ga nou eens een paar leuke berichtjes voorlezen van goed nieuws. En een van de dingen die ik daar zag was dat een gezin in Amerika is na 7 jaar herenigd met hun verloren huiskat Dodger. En dan denk ik van, nou, dat is nou eens een berichtje dat ik denk, hé, gezellig. Dat beestje dat was tijdens een verhuizing ontsnapt, werd 50 kilometer verderop gevonden. En toen ze hem wilden kastreren en kwamen ze erachter, tenminste hij werd gevangen. En de dierenarts, die vond een chip in zijn ruggetje of in zijn nek. En zo kwam hij weer bij zijn oude baasjes terecht, die helemaal verschrikkelijk blij waren daarmee. Of bijvoorbeeld goed nieuws uit Vogelpark Avifauna. Daar zijn meer dan 50 gruttelkuikens geboren. En waarom in Avifauna? Nou, het gaat niet zo goed met de gruttel. En vanuit Friesland hadden ze 160 eieren geraapt. Hadden ze verzameld uit nesten met een lage slagingskans. Dus er was of de moedervogel weggevlogen of dat soort zaken. Die werden niet meer uitgebroed. Die nesten hebben ze verzameld, al die eieren. En die zijn uitgebroed in Avifauna. En daar zijn dus al meer dan 50 gruttelkuikens geboren. En dat is goed nieuws, omdat de gruttel nou eenmaal bedreigd is, een bedreigde vogel. En dan heb ik nog hartstikke leuk nieuws. Goed nieuws vind ik persoonlijk. Want het Pieterpad, dat is Nederlands langste wandelpad, krijgt 500 kilometer lang een rolstoelvariant. Dus ook als je in een rolstoel zit, kun je tegenwoordig de wandelroute van de langste wandelroute van Europa volbrengen. En dat zijn nou eens, vind ik, van die leuke berichtjes, van die gezellige, positieve berichtjes, waarvan ik persoonlijk vind dat er veel te weinig van in de kranten staan. En daarom dacht ik, nou, daar laat ik u eens eventjes kennis mee maken.

0: Radio Ridderkerk 0180 430 777.
1: Frankie Valli, en die zingt nog steeds over zijn platonische liefde met My Eyes Adored You. Bent u van plan om dit weekend nog de weg op te gaan? Let dan even op, want de brug over de Noord is van vrijdag 12 juni van om 10 uur 's avonds tot zondag 14 juni om 8 uur 's avonds totaal afgesloten voor auto- en vrachtverkeer. Rijkswaterstaat voert namelijk werkzaamheden uit aan de verlichting op de brug. Het grappige is dat bromfietsers en voetgangers de brug wel kunnen gebruiken, maar auto's en vrachtverkeer dus niet. Verkeer wordt omgeleid via de Noordtunnel, dus u komt wel aan de andere kant. Maar let dus even op dat u niet de brug neemt, want die is dicht dit weekend.

0: de seniorenquiz. Antwoorden klaar? Controleer maar.
1: U hoort het al, er is weer een hoop herrie, want Ron is aangeschoven.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ron. Er hebben weer een hoop mensen gebeld. Superleuk natuurlijk. Maar ja, er kan er altijd maar één winnen. Maar voordat we naar de winnaar gaan, gaan we natuurlijk eerst naar de antwoorden van alle vragen.
2: Dat lijkt me het meest handige,
1: ja. Heel benieuwd of u thuis ook alle antwoorden had
2: gevonden. We hebben niks aan te groeien, dus ja. Ik neem aan van wel.
1: Ja, leuk. Oké, vraag 1 was. Dit staat heel vaak bovenop spitse toren, op een spitse toren. En eigenlijk met name toch wel een kerktoren, hoor, vond ik. Het is ook een dier en dan is het pluimvee. Dat was een...
2: Ja, een haan.
1: Ja, tuurlijk.
2: Het haantje van de toren, hè?
1: Ja. Vraag nummer 2. Wat is de voornaam van de schrijver die vooral bekend stond om zijn boeken De Kronkels?
2: Ja, en toen ik deze vraag bedacht, dacht bij mij ook Mario presenteert. Dus ik krijg waarschijnlijk gelijk commentaar. Want tegenwoordig heet dat auteur, hè?
1: Nee. Hoor. Je mag gerust schrijver zeggen. Okay. Ja.
2: Ja, dat is Simon Carmichelt.
1: Klopt, ja. Ja, hij was zoveel. Ja, hij was heel veelzijdig, hè?
2: Maar De Kronkels, ja, daar hebben ze ooit een tv-serie van gemaakt Kees Brussen.
1: Yep. Dus, oké. Okay. Vraag 3. Wat is de naam van het welvarende dwergstaatje in de Alpen? Het ligt tussen Zwitserland en Oostenrijk en blinkt uit in prachtige berglandschappen, wintersport en een hoge levensstandaard.
2: Ja, Liechtenstein.
1: Liechtenstein. En de eerste instantie was het wel het welvarende dwergstaatje. Ik dacht gelijk Monaco, maar dat is natuurlijk helemaal niet waar.
2: Nee, die ligt aan de andere kant.
1: Dat heb ik ook gezegd.
2: Ja, ik hoorde het.
1: Vraag nummer 4. Oh ja. De oude spoorbrug in Rotterdam, die Noord met Zuid verbond. Wat een nostalgie. Deze brug is buiten werking gesteld toen de Willems Spoortunnel in gebruik werd genomen. En hoe werd deze brug in de volksmond genoemd?
2: Ja, de hef.
1: Ja, nou staat hij nog steeds helemaal bovenaan. Ja. Lekker Rotterdam te overzien.
2: Ze hebben hem ooit een klein beetje uit moeten baggeren daar nog, hè?
1: Ja?
2: Ja, toen de tweede Brielobrug er aankwam.
1: Ja.
2: Toen hebben ze hem nog een metertje uit moeten baggeren, die rivier. Want anders kon hij niet onder de hef door.
1: Ja, dat heb ik wel eens. Vraag nummer 5. Elke auto moet dit om de 2 jaar ondergaan. De auto's van 50 jaar en ouder zijn van deze plicht ontheven. En wat bedoelen wij?
2: Ja, dat is de APK.
1: De APK, de Algemene Periodieke Keuring.
2: Helemaal goed.
1: Ja, ik ga door voor de ijskast. Vraag nummer 6. 1000 gram noemen we een kilo. 500 gram een pond. Maar hoe noemen we 100 gram?
2: Ja, dat is een ons.
1: Een ons, ja, het wordt niet vaak meer gebruikt.
2: Ja, op de markt gebeurt het ja, nog wel. Maar in de winkels tegenwoordig niet meer.
1: Nee hoor, alles gaat tegenwoordig gewoon met 100 gram. En,
2: Ja, dus dat.
1: Oh, dan zijn we weer bij de muziekvraag. Vraag 7. Wat is de voornaam van deze zanger?
3: Hello, Mary Lou. Goodbye, heart, sweet Mary Lou. I'm so in love.
2: Ja, dat was Ricky Nelson. En jij had het heel terecht over Willie
1: Nelson. Ja. Nou, het grappige vind ik altijd wel van Michiel. Die zoekt natuurlijk altijd de muziek uit voor deze quiz ook. En hij pakt dan dus altijd de liedjes die niet zo bekend zijn. Ja. En dan het laatste kleine stukje, dan hoor je altijd het meest bekende nummer van de zanger of zanger. Dat vind ik altijd heel leuk namelijk. Goed. Genoeg gepraat. Vraag nummer 8. We gaan over de antwoorden natuurlijk. Jet Boeken schreef een serie kinderboeken over een grote rode kat. In Sesamstraat werd er altijd voorgelezen uit een van deze boeken. En hoe heet deze kat?
2: Ja, Dikkie Dik.
1: Dikkie Dik, ja. En als ik zie Aardstaartjes nog zitten Ik lees ook veel.
2: Ja, en Gerda
1: deed het ook.
2: En Sien.
1: Ja, Sien deed het ook al, maar Aardstaartjes vond ik altijd zo leuk. Dus zat hij altijd zo ertussen.
2: Ja.
1: Heerlijk. Vraag 9. Ze werd geboren op 24 november 1917 en overleed op 24 december 1998. Haar grootste hit was Koffie, Koffie en haar voornaam is Rita. Wat is haar achternaam?
2: Corita.
1: Ja, en dan moest je natuurlijk wel eventjes opletten, want dat was met een C.
2: Ja, klopt. Ja. En weet je wat de andere grote hit was?
1: Dat weet ik wel, maar kom er niet op.
2: Ja, dat was een vertaling uit Secondhand Rose. En daar heette het Tweedehands Jet.
1: Oh. Ja, nou iets zegt. Ja, Koffie Koffie was natuurlijk, dat werd over op elk feestje waar dan ook gezongen.
2: Ja, en tot... later werd dat vervangen door die van VOF de Kunst.
1: Ja, inderdaad, toen werd ze overtroffen. Vraag nummer 10. Wat voor dier was Nono van Pipo de Clown?
2: Ja, dat is voor de echte kennis, hè?
1: Ja.
2: Een ezel.
1: Ja. Ja, en we hadden ook een leuke hint natuurlijk, hè? Met Harry Belafonte, met de Jackass song.
2: Yep.
1: En, ja, we zijn er net niet aan toegekomen, want we hadden er nog één. Er was ook een liedje over een ezel.
2: Ja. Ja, er is er nog eentje, maar die was een beetje raar om dat in deze tijd te draaien.
1: Zeg het dan maar niet. Want als ik weer naar je hoofd kijk, dan denk
2: de kerstezel.
1: Oh, die, ja. Ja. Ja, die was ook leuk altijd. Vraag 11. Wat was tot aan 1942 de naam van Jakarta? Het is ook de naam van een schip van de VOC.
2: Ja, Batavia.
1: Ja, en daar hadden we ook een hint voor,
2: ja,
1: hè?
2: Ja, Michiel die kan
1: ja, Michiel van. Stopt er altijd van leuke hintjes
2: ja.
1: Vraag 12. Hoe noemen we de jongeren in de overgangsfase van kind naar volwassenen? Doorgaans is dit in de leeftijd van 10 tot 22 jaar.
2: Ja, maar je zei heel terecht, we bedoelen geen puber.
1: Nee.
2: Nee, het was een adolescent.
1: Een adolescent, ja, dat is het inderdaad. En daarom zei ik ook al een beetje, het is eigenlijk het Engelse woord. Hè,
2: ja,
1: lijkt
2: klopt.
1: Er heel veel op.
2: Ja.
1: En want anders denk ik, gaan ze allemaal puberteit dadelijk neerzetten. Dat is het niet. Vraag 13. In de zorg heet dit een bedheffer of een bedgalg? Het is een hulpmiddel dat boven het bed wordt geplaatst om cliënten of patiënten te ondersteunen bij het verplaatsen. En het is ook de naam van een tropische vogel.
2: Ja, een papegaai.
1: Ja, ik ken alleen de papegaai. Ik wist helemaal niet dat andere naam.
2: Ja.
1: Dat is de volksmond, hè?
2: Ja, dus dat.
1: Dat zijn wij.
2: Het bargoens, hè, noemen ze dat.
1: Vraag nummer 14. De laatste alweer. Hoe noemen we een Japanse kooktechniek en smaakmaker waarbij vis of vlees worden gemarineerd en dan gegrild of gebakken in een zoete, donkere sojasaus?
2: Ja, teriyaki.
1: Teriyaki, ja.
2: Lekker hoor.
1: En ja, en het is ook een gerecht, hè? Natuurlijk
2: ja, ook.
1: Gewoon kip, teriyaki en zo.
2: Ja.
1: Nou, en als we dan al die letters hadden en we hadden ze op de goede plaats, ja, wat dan, kwam er dan uit?
2: En dan hadden we ook die hint toch?
1: Oh ja, die hint.
2: Die was lekker cryptisch.
1: Ja, als vrouwen het voorste gedeelte van het woord dragen, hebben ze er profijt van. En als je het hele woord met de auto tegenkomt, dan moet je afremmen.
2: Nou, dat is wel waar, hè?
1: Dat klopt absoluut, ja.
2: Nou, dan komt het dus uit haarspeldbocht.
1: Ja.
2: Ja.
1: Waren er veel mensen die de cryptische omschrijving
2: Er waren mensen die begrepen? Hadden... Ja, nou, er waren er ook een paar die hadden zoiets van...
1: Ja, was ook wel zo natuurlijk.
2: Ja.
1: Maar ja, dan moet je het eerste gedeelte haarspeld, ja, logisch.
2: Ja, nou ja, we hebben ook wel een paar mensen gehoord. Gewoon gezegd, het gekke is, want dan hebben ze die hint niet. En dan zeg je alleen, ja, maar je komt ze heel veel vaak in de bergen tegen.
1: Ja, en dan weet je...
2: En dan weten ze het in één keer.
1: Ja, klopt,
2: nou,
1: ja.
2: Gaan we maar eens even rammelen met de mannen.
1: Ja, want wie gaat die bon winnen van Bakkerij Vos?
2: Ja, jij zei van je kan wat lekkers halen. Nee, het is gewoon standaard een taart.
1: Sorry. Je kan een taart halen.
2: Ja,
1: stond er niet op aan de buitenkant.
2: Nee, dat maakt ook niet uit. Nou, het is heel lang geleden dat ze gebeld heeft. En ze wint hem ook gelijk. Nou, is dat leuk. Mevrouw van der Wal.
1: Nou, van harte gefeliciteerd, mevrouw van der Wal.
2: Ja, nou, die zal blij zijn.
1: Ja, dat denk ik ook. De bon die ligt voor u klaar. Bel gerust even naar de redactie om aan te geven.
2: We bellen zelf wel even.
1: We bellen zelf eventjes.
2: Ja,
1: en dan,
2: zo zijn we dan
1: kunnen we
2: ook van
1: afspreken
2: weer.
1: Wanneer u hem op kan komen halen.
2: Zo zijn we dan
1: zo
2: ook
1: zijn.
2: Van weer.
1: Nou, zo fijn.
2: Ja, goed hè.
1: Ja, je bent
2: ja, we zijn van alle markten thuis hier.
1: Oké, nou nogmaals, van harte gefeliciteerd. En mevrouw van der Wal. En wij gaan weer verder met een plaatje.

De oplettende luisteraar, die had het al gehoord. We hadden nog een hint voor u over een ezel. Want dat was natuurlijk een van de vragen, Nono, van, hoe heet die, Pipo de Clown. Maar hij komt een beetje als mosterd na de maaltijd. Steve Lawrence met zijn Bad Donkey Pompalom song. Zaterdag de 13e, dus aanstaande zaterdag, wordt er weer een actiemarkt gehouden. Door de Wilhelminakerk aan de Bourgondische Laan. Bezoekers zijn van harte welkom tussen 10 en 3 voor een gezellige dag vol kraampjes, lekkernijen en activiteiten. En het aanbod op die markt is wel heel veelzijdig hoor. Want er is bijvoorbeeld kramen zijn er met brood en banket, groente, fruit, kaas en delicatessen, boeken, kleding, houten cadeauartikelen, kaarten, sieraden, bloemen en perkgoed. En ook voor de inwendige mensen is er volop keuze met diverse snacks en vers gebakken poffertjes. Heerlijk, alleen daarom al zou je even langs gaan. En als je wil uitrusten, kan ook. Er is een gezellige koffiehoek ingericht waar bezoekers elkaar kunnen ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. En dit jaar hebben we ook weer het populaire Ridderkerkspel op het programma staan. En daarmee maken de deelnemers kans op leuke prijzen. Dus iedereen is uitgenodigd op de actiemarkt van de Wilhelminakerk aan de Bourgondische Laan in Slikkeveer op zaterdag 13 juni.

Het vrolijke, een beetje, van Teddy Scholten. Mijn vader die zong altijd, mijn oma heeft een aardig tafelkleedje. En dat was altijd een hilarisch, toen ik nog klein was, een hilarische opmerking. Ja, u hoort het al, het zit er weer op. We zijn alweer door alle berichtjes en de gezellige muziekjes heen. Het tweede uur is alweer klaar. Ik heb met heel veel plezier de seniorentijd weer gepresenteerd. Ik heb het niet alleen gedaan natuurlijk. Want aan de receptie, of aan de receptie op de redactie, zaten Jan en Ron. En achter de knoppen zat Nico, die weer alle muziek netjes verzorgde. En ervoor zorgde dat alles vlekkeloos verliep. Bedankt hoor, Nico. Mijn naam is Mario. Ik vond het weer een ontzettend fijne ochtend. En ik hoop dat u ook heeft genoten. En blijf luisteren, want we hebben nog veel meer voor u in petto.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat zij bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. En ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en Van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van die tijd zat hij zonder advocaat. De Iraanse voetbalbond meldt dat de tickets voor het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico voor supporters uit Iran onverwacht zijn ingetrokken. Het is nog onduidelijk welke organisatie of welk land dat besluit heeft genomen. Maar de Iraanse voetbalbond geeft de schuld aan de Verenigde Staten, het land waarmee Iran in oorlog is. De bond spreekt er schande van dat het besluit op het laatste moment wordt genomen. Veel Iraanse voetbalfans hadden al plannen gemaakt om de wedstrijden bij te wonen, zegt de bond. Het WK voetbal begint donderdag. Iran speelt zijn eerste wedstrijd volgende week dinsdag. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely komt al snel in actie op het WK voetbal. Hij fluit in de nacht van vrijdag op zaterdag, Nederlandse tijd, de wedstrijd van gastland Verenigde Staten tegen Paraguay. Dat duel is in Los Angeles. Het is nog niet bekend wie zondag de scheidsrechter is bij Nederland tegen Japan. De FIFA heeft alleen de scheidsrechters bekendgemaakt van de eerste 4 wedstrijden van het toernooi. En het weer, de zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Het wordt zo'n 17 graden. Vanmiddag en vanavond nemen de buien toe. Ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Zeg, vanavond 4-4-2 spelen, daar hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
4: Jawel.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: De Sandwich Express met Hans Magieto. ...1969.

2020 van dit jaar. Het is inmiddels alweer dag 160. Dank aan de programmamakers van de vorige uren. Dit is het lekkere tussendoortje van in de middag.

0: Kom uit Engeland. Noemde zich Ultimate Chaos. En het komt uit 1998, zo moet ik het zeggen. 9 juni 2026, de zon ging op om 15 minuten over 5. Gaat onder om 21 uur 57, betekent zo'n 16 uur en 42 minuten. Als je hem tegen kunt komen op de Nationale Datacenterdag. En nog tot en met 12 juni zitten we in de Week van de Gezonde Jeugd.
1: De beste muziek. Dit is Radio Ridderkerk.

0: Nummer 1 hit in 1981, jongens. De rubberen Robbie, die had al die Nederlandse sterren op een rijtje gezet. En volgens mij zaten de mannen van Catapult er altijd achter. De Nederlandse sterren, puntje, puntje, puntje.
1: De Sandwich Express.
0: Is er iedere werkdag rond etenstijd met op maandag en dinsdag...
1: Hans Magito.
0: Woensdag en donderdag...
1: Aad Hogendijk.
0: En op vrijdag met...
1: Ronald Koers. Radio Ridderkerk.

Justin Bieber van alweer ruim 10 jaar geleden. What Do You Mean is de titel. En het scoorde een behoorlijke hit, zou je kunnen zeggen. Het is tijd voor de jarige. Heb je wat wieren vandaag? Van harte gefeliciteerd en maak er een gezellige dag van. Ja, fijn, hartstikke leuk. Wesley Sneijder is jarig, Nederlandse voetballer. Wesley is geboren op 9 juni 1984. Hij wordt inmiddels 42 jaar. En Dione de Graaf, Nederlandse tv-sportpresentatrice, is jarig. Dione is geboren op 9 juni 1969 en zij wordt inmiddels 57 jaar. En ook jarig is Tatjana Simic, Kroatisch-Nederlands model, zangeres en actrice. We kennen haar vooral in de rol van Kees Vlodder. Tatjana is geboren op 9 juni 1963 en zij wordt inmiddels 63 jaar. Van harte gefeliciteerd.

Komt uit 1990. Italiaanse zanger Fiorello. En Azzurro. Ik heb nog een paar wist-u-datjes. 9 juni 2016 opent de Franse DJ David Guetta onder de Eiffeltoren het Europees kampioenschap voetbal met een show samen met de Zweedse zangeres Zara Larsson brengt hij het thema van dit kampioenschap, het nummer This One's For You. En 9 juni 2022 treedt de Britse popster Elton John in het Gelderdoom in Arnhem voor de laatste keer in Nederland op. Hij is bezig met zijn zogenaamde afscheidstournee Farewell Yellow Brick Road. Elton John. En dat brengt ons bij de rubriek Ik hou van Hollands. Het half uur zo, hè. En op de dinsdag doen we een jaren 70 plaat. En dit is er een die heet Jij bent de mooiste. Die komt uit 1976 en is van Dimitri van Toren samen met de Damrakkertjes. MUZIEK

0: 1976, dat was Dimitri van Toren samen met de Damrakkertjes. Dat waren nog eens tijden. Jij bent de mooiste.
1: De Sandwich Express, weerbericht.
0: Vandaag is het wisselvallig weer. Er zijn stapelwolken en van tijd tot tijd felle opklaringen. Er komen enkele buien voor en het aantal buien neemt in de middag nog toe ook. Daarbij is de kans op een klap onweer ook nog aanwezig. Er staat een matige en in de kustprovincies vrij krachtige zuidwestenwind met een middagtemperatuur van 16 tot lokaal misschien wel 18 graden. Is het te koel voor de tijd?

en wordt het overdag weer wat warmer, met temperaturen die richting de 24 graden gaan. De overdagtemperaturen zijn dan woensdag 17, donderdag 18, vrijdag 19, zaterdag 21 en zondag en maandag 24 graden.

0: Nummer 1 hit in 1986. The Commune Arts. En de dame was Sarah Jane Morris. En het heette natuurlijk Don't Leave Me This Way.
1: Ik heb natuurlijk nog wat berichten uit het zogenaamde lokale nieuws voor je.
2: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: De avondvierdaagse wederom een groot succes. En nieuwe routes, die zorgden daarvoor nieuwe finish- en vertreklocatie. En wisselende weeromstandigheden, ja, die waren wat jammer. Maar opnieuw een geslaagde avondvierdaagse. En ook waren er meer deelnemers op weg dan voorgaande jaren. Dat is altijd weer een heel belangrijk teken. En dan Facet Ridderkerk organiseert op vrijdag 12 juni 2026... opnieuw een gezellige middag in het wijkvoorzieningencentrum in West. De Boksdoornstraat. Bezoekers kunnen tussen 14:30 en 15:30... lekker deelnemen aan verschillende activiteiten, waaronder spelletjes met rugby, kuppensjoelen. En er is ook nog de mogelijkheid om diamond painting te doen. Hartstikke goed. Je leest het allemaal op onze site. En dat is natuurlijk rtvridderkerk.nl. Hadden we net een nummer 1 uit 1986. Dit is een nummer 1 uit 2024. Cyril. A stumbling in.

in. Prachtige muziek. Hè? Het was een nummer 1 in 2024. En verdiend, want je hoorde hem overal natuurlijk. Hè? En iedereen vond het uiteindelijk leuk. Het was een cover, maar ja, dat hoort er ook bij. Nog tot en met 27 juni in de Oudheidkamer is er Uit de Kunst. De expositie al daar. De laatste kunstexpositie in de Oudheidkamer. Woensdag tot en met zaterdag te zien van 14:30 tot 16:30. En op woensdag 10 juni, aanstaande woensdag, dat is morgen alweer, van 8 tot 16 uur is het buitenspeeldag met activiteit op diverse locaties voor de jeugd in Ridderkerken. Ik hoop dat het een beetje goed weer is. Donderdag 11 juni van 19 tot 21 uur in Theater Het Plein. Het theatercollege van Wies Verbeek. En het thema is een beetje leuk ouder worden. Fit en gezond, hè? Daar gaat het allemaal om. Je leest het allemaal op www.uitagendaridderkerk.nl. Ik heb nog één nummer 1. En dat is de nummer 1 van deze week.

0: nummer 1 in Nederland. En die vogeltjes, ja, je gaat maar naar een toilet toe tegenwoordig. En je hoort allerlei vogeltjes fluiten. Dat is volgens mij ook een rage. Ik heb nog wat nieuws uit de combinatie Ridderkerk.nl. Goed nieuws voor de jonge voetballers van af 3 jaar van de sportvereniging Slikkerveer. De trainers Marco Dunk en Jordi de Groot blijven ook komend seizoen actief als trainers van de Kabouters. En zaterdag 13 juni van 9 tot 14 uur is er een actiemarkt bij de Ichterskerk. En diezelfde zaterdag 13 juni van 10 tot 3 is er een actiemarkt bij de Wilhelminakerk. Je leest het allemaal in de combinatie Ridderkerk.nl. Daarin zit de gemeentekrant De Blauwkei ook nog een keer, gedrukte versie. Maar heb je hem gemist, dan heb je altijd nog de kans op de digitale versie via www.ridderkerk.nl. Tabblad Actueel. Dan staat er dat politiebureau Ridderkerk tijdelijk dicht is vanwege onverwachte verbouwingen. En lees wat je moet doen in verband met bijvoorbeeld aangiftes. Hè? Want dan moet je even naar een ander bureau toe, maar daar moet je wel een afspraak voor maken. En welkom voor nieuwe Nederlanders. En gazon en grasvelden, die zijn weer opgeknapt. Ja, daar is er weer de tijd voor. Je leest het allemaal in gemeentekrant De Blauwkei van afgelopen week. Dan is het weer de hoogste tijd om te melden dat aanstaande vrijdag de La Pré-band het Serre Zomeravondconcert doet. We hebben nog één ding te gaan en dat is het top 40 trio van 1976.
1: Top 40 trio.
0: Op nummer 3 die week Donna Summer met Could It Be Magic. Die zou er 6 weken in staan van de 11 al in die periode. En dat is de plaat die van 2 naar 3 zakte. Ferrari zakte van 1 naar 2 met Sweet Love. En dat betekent dat er een nieuwe nummer 1 is. En dat is Julien Clerc met This Melody. En die ging van 4 naar 1 in de 4e week van 10 weken. Dan de nieuwkomers op nummer 34. Je hoorde hem er net al. Dimitri van Toren en de Damrakkertjes met Jij bent de mooiste, de allermooiste. En die zou er 2 weken in staan. Op 32 Diana Ross met Love Hangover. 5 weken genoteerd. En op 31 John Sebastian met Welcome Back. En die zou er 4 weken in staan. Op 27 de hoogste nieuwe. Dat is Corrie Konings. Ze noemde zich toen nog gewoon Corrie. En ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Zou er 9 weken in staan.
1: Top 40 toch trio. Nummer 32.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat ze bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. Ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en Van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van de tijd zat hij zonder advocaat. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans Ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn aangehouden. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het Ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen te stoppen met de deportaties. Na ruim 20 jaar komt de megafestatie weer terug. Het meerdaagse jongerenevenement trok in de jaren 90 tienduizenden bezoekers. De laatste keer was in 2004. En nu zijn er plannen voor een megafestatie van 2 dagen in de jaarbeurs in juli volgend jaar. Het weer, zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
2: Met Tom en Leonie. Op

Ik zeg een hele bijzondere goedemiddag. Je luistert weer naar het programma Ridder Matinee. En het is vandaag alweer dinsdag. Het is dinsdag 9 juni. En we begonnen vandaag met muziek van de Fat Larry's Band. En het nummer Zoom. Een hit uit eind jaren 80. En volgens mij was dit ook maar een eendagsvlieg. Want ik heb daarna echt niks meer van hun vernomen. Maar leuk dat je luistert. Wat gaan wij vandaag allemaal doen? Nou, rond de klok van 2:30 en 2:30, dan doen we natuurlijk weer de dubbelaar. En zoals gewoonlijk, wat je ook gewend bent van ons, Leonie die doet vast nog wel eventjes wat vertellen van hoe het ervoor staat in de gemeente Ridderkerk. En Hans Magito, jij weer bedankt voor jouw voorgaande programma, de Sandwich Express. Was weer aangenaam, hè? Was wel leuk om naar te luisteren. En ook weer heel veel informatie gedeeld. Dus luisteraars, doe daar mee wat je maar wil, want ja... Maak er gebruik van. Radio Ridderkerk zendt uit op die welbekende frequentie 105.7 op FM. En natuurlijk wereldwijd via het internet. Dus nooit meer zeggen dat je niet naar ons kan luisteren. Want dan heb je wel een hele slechte verbinding. Nou, en wat gaan wij doen? Dus proberen heel die tas leeg te maken. Maar ik denk niet dat dat zal lukken, want we hebben natuurlijk weer veel te veel muziek meegenomen. Maar in ieder geval hoop ik wel dat je ervan gaat genieten. En laten we maar eens beginnen met wat Nederlandstalige muziek van Zoe Levi. Het sluit me in je armen. Ik zeg goedemiddag.

0: weg.
1: Sluit me in je armen, horen we van Zoe Levi. En ja, het is een prachtige single en ik hoop dat ze er hoge ogen mee gaat scoren in de top 40. En omdat we toch in de romantiek zitten, dacht ik van laat ik Adele nog maar eens draaien. Easy on me.

0: Adele heeft natuurlijk best wel veel nummers gemaakt. Maar ik persoonlijk vind dit de mooiste die ze heeft gemaakt. Easy on me.
1: Dit is het lokale nieuws.
2: Meld verdachte situaties. Als buurtbewoner ziet u mogelijk als eerste dat er iets niet klopt bij bijvoorbeeld een woning of een garagebox of dat iemand in een kwetsbare situatie zit. U kunt bij Meld Misdaad Anoniem terecht als u iets verdacht ziet, hoort of ruikt. Vaak begint een opsporingsonderzoek bij dit soort onmisbare meldingen. Meld Misdaad Anoniem staat volledig los van de politie. Zij zien geen telefoonnummer of IP-adres, ze nemen het gesprek niet op en slaan geen gegevens op. Dankzij anonieme melders worden dagelijks zaken opgelost. Burgemeester Marco Oosterwijk onderstreept het belang van het melden. Op deze manier kunt u als buurtbewoner helpen om criminaliteit op te sporen. Meld verdachte situaties via de website meldmisdaadanoniem.nl of bel naar 0800 7000.
0: En natuurlijk niet alleen maar de verdachte situaties. Hè. Denk er ook zeker aan als je de deur uitgaat of in deze tijd op vakantie gaat, dat je goed je ramen en deuren op slot doet.
2: Young and Rich. Jongeren van 14 tot en met 27 jaar uit Ridderkerk kunnen op verschillende manieren rijk worden. Niet alleen financieel. Rijkdom kan ook komen door het ontwikkelen van vaardigheden, het opbouwen van sociale contacten en het opdoen van waardevolle ervaring via interessant vrijwilligerswerk. Meer informatie is te vinden op facetridderkerk.nl/jong-rich of neem contact op met Roxanna Westmaas via 06-434-517-28.
0: En dankjewel Leonie. En deze dame die we nu gaan draaien, die heeft in Zuid-Amerika voor 2 miljoen, ja, je hoort het goed, 2 miljoen mensen staan optreden. En het was een geweldig succes. Ik heb het over, jawel, ja, je kent ze allemaal. Nou ja, laat ik het niet eens verklappen, luister maar. Come on, guys.

En zo hoorden we een lekkere stukje zomerse klank op de radio. Reggae en het nummer van Jimmy Cliff. En het nummer heette Reggae Night. Waiting on a world to change. Nou, en daar hopen we allemaal op dat het ooit eens een keer zal gaan veranderen in de wereld. En John Mayer, die zingt erover.

jazzbandzanger, waardoor Gino al vroeg in aanraking kwam met jazz. Als kind begon hij als drummer, maar zijn passie verschoof al snel naar songwriting en zang. Samen met zijn broers begon hij op jonge leeftijd al muziek te schrijven en te produceren. Hij brak in 1974 door na een legendarische actie. Hij kampeerde buiten bij het kantoor van A&M Records, waar hij zijn demo liet horen en meteen werd getekend. Gino Vannelli viel op door zijn gigantische vocale bereik, zijn weelderige bos krullen en een unieke mix van pop, jazz, rock en progressieve synthesizer-arrangementen. Zijn allergrootste wereldhit scoorde hij in 1978 met de prachtige ballad I Just Wanna Stop. In de jaren 70 en 80 reeg hij de successen aan elkaar met ijzersterke nummers. Vannelli staat tot op de dag van vandaag bekend vanwege de extreem hoge technische kwaliteit van zijn composities en live optredens. Het nummer It Hurts to Be in Love uit 81 werd een van zijn grootste hits. De opnames waren destijds een technisch hoogstandje. De synthesizer-baslijn in het nummer was zo vernieuwend en complex geprogrammeerd dat veel muzikanten dachten dat er een echte bassist met onmenselijk snelle vingers in de studio stond. Na een aantal zware jaren waarin Gino Vannelli vechtend over straat ging met platenlabels en zijn carrière tijdelijk stil lag, was Wild Horses in 1987 zijn grandioze comeback-hit. Hier hoor je nu deze twee successen van Gino Vannelli in

En dat was die, hè, het eerste uur van het programma Ridder Matinee, de dubbelaar van Gino Vanelli. En ja, die was wel eens leuk om terug te luisteren. En nu door met muziek van Eric Clapton. Nobody knows you when you're down and out.

Nobody Knows You When You're Down and Out wordt een live uitvoering van Eric Clapton. En het volgende nummer wat ik ga draaien, dat is eigenlijk van dezelfde strekking, maar dan gezongen in het Nederlands door René Vroeger. En het nummer heet Daar Sta Je Dan. En het heeft eigenlijk, ja, wat ik zeg, dezelfde strekking als het nummer van Eric Clapton.

hit van ook alweer zo'n 5-6 jaar geleden hoorden we van René Vroeger met het nummer Daar sta je dan. En René Vroeger was trouwens ook de oprichter van de Toppers. En ik dacht van, als we dan toch met een topper bezig zijn, laten we er dan nog maar eentje doen. En dat doen we dan met Gerard Joling. Zing met me mee.

hoort de muziek van Amy Winehouse en You're No, You're I'm Not So Good. En nou ja, jammer dat die dame niet meer leeft, want ik vond haar wel een mooie soulzangeres. Maar niet getreurd, hè? We zijn toe aan de laatste plaat van het eerste uur in de matinee. En daarna ben ik gewoon weer bij je terug. Dus na de reclame en het nieuws zeg ik tot zo. En dat doen we met Natasha en Edwin. Trots op jou. Tot zo.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8 mensen kwamen om het leven. Tientallen raakten gewond, zegt de Libanese regering. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. In de buurt van Moskou is een man omgekomen toen zijn auto ontplofte, melden Russische autoriteiten. De ontploffing was in dezelfde voorstad waar vorig jaar een hooggeplaatste militair werd omgebracht met een autobom. Ook in dit geval ging er een explosief af. Het slachtoffer was naar verluid een man van 62. Meer informatie is niet bekend. Sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden geregeld aanslagen gepleegd waarbij belangrijke Russische militairen om het leven komen. Na een klopjacht van een ruime dag is in een Japanse stad een loslopende beer gevangen. Sinds zaterdag liep het dier rond in de stad ten noorden van Tokio. Gisteren bleven ruim 90 scholen uit voorzorg dicht. Het gevaar is nog niet geweken. Mogelijk loopt er nog een tweede beer rond in de Japanse stad. En het weer nog zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

En zo hoorden we muziek van Roberta Flack. Tonight I celebrate my love for you. En leuk dat je aanschuift, want we zitten in het tweede uur van het programma Ridder Matinee. En ik hoop dat je het naar je zin gaat krijgen, want we gaan nog heel veel fijne muziek draaien. En dat allemaal hier bij jouw lokale omroep Radio Ridderkerk, want dat is waar jij naar luistert. Het programma Ridder Matinee. En dit is ook alweer zo'n lekkere van Jackie Wilson. Your love is lifting me higher and higher.

0: Dit is het lokale nieuws.
1: Spreekuur vrijwilligerswerk bij Facet. Het vrijwilligerssteunpunt van Facet heeft een speciaal spreekuur voor iedereen die actief wil worden als vrijwilliger. Wekelijks zijn er 2 spreekuren waarop belangstellenden zonder afspraak kunnen binnenlopen. Op maandagen van 1 tot half 4 en op vrijdagen van 10 tot half 1. Tijdens dit spreekuur kunt u zich inschrijven in de vacaturebank en samen met de medewerker de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk bespreken. U kunt ook vooraf een afspraak maken. Het vindt plaats op het kantoor van Facet Ridderkerk aan de Schoutstraat nummer 5 en is telefonisch bereikbaar via 0180 432 350 of u kunt ook mailen naar vrijwilligerssteun.apenstaartje@facetridderkerk.nl. Naast het spreekuur is de digitale vacaturebank altijd beschikbaar via de website vacaturebank.facetridderkerk.nl. Hier staat het actuele aanbod
0: Dit
1: aan
0: is het lokale nieuws.
1: En kunnen geïnteresseerden zichzelf direct inschrijven en reageren op een vacature.
2: De Ridder Matinee. En wij gaan door met muziek, want dit is het origineel niet. Het origineel is natuurlijk van Tina Turner en Ike. En het heet Proud Mary. Maar dit keer doen we hem in de uitvoering van Creedence Clearwater Revival.

Creedence Clearwater. En dat hebben we Rolling on the River. En John Fogerty die treedt weer op. Hè. Samen met zijn zoons weliswaar. Maar hij is alweer bezig om alle podiums weer op te gaan. En dat op 81-jarige leeftijd. Hè. Dus je ziet het maar. Zo kan het allemaal. Hè. Love really hurts without you. Billy Ocean.

In de jaren 80 en 90 scoorde deze man flink wat grote hits. Maar hij doet het nog steeds goed, want in de... Ja, bij de Ladies of Soul heeft hij pas geleden ook nog een keer opgetreden. En ik moet zeggen, zijn stem klinkt nog als een klok, hè? Love's Really Hurt Without You hoorde je van Billy Ocean. One Love, People Get Ready. Bob Marley en de Wailers. Jouw lokale omroep, Radio Ridderkerk. Programma Riddermatinee, dat is waar jij naar luistert.

Reggae muziek doet het natuurlijk altijd lekker. Hè? En zeker deze van Bob Marley en The Wailers. En het nummer One Love, People Get Ready. En dit ook, en zeker onder de wat oudere luisteraars onder ons. Tom Jones, 82 jaar en hij doet het ook nog steeds.

zo horen we de twee achter elkaar. Tom Jones, It's Not Unusual. En deze geweldige, mooie, gouden ouwe, wat je echt kan rekenen onder een klassieker. En dat was Tammy Wynette met het nummer, ja, Stand By Your Man. En dat geldt zeker voor alle dames, hè. Blijf bij je man. En deze man, die komt uit Engeland en hij heet... Ze heette The Culture Club. En het nummer heet Carmen Chameleon.

Become a Chameleon hoorden we van The Culture Club. En ja, die hadden ook allemaal hits in de jaren 80 en 90. En ja, dat waren toch wel, vind ik, en de eindjaren 70 trouwens ook, hè, de topjaren in de muziek. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Dit is muziek van de Eagles. A New Kid in Town. En dit kwam niet uit een doosje, hè. Dit was gewoon echt muziek bespeeld met instrumenten.

0: Vroeger waren ze de begeleidingsband van Linda Ronstadt. Later zijn ze echt solo gegaan, of dan solo. De hele band is voor zichzelf begonnen. Ja, en iedereen weet het, ze hebben jarenlang aan de top gestaan met hun, wat is het, Americana, country, rock. Ik weet het niet precies waar dit onder valt. Ik vind het in ieder geval hele mooie muziek. We horen muziek van de Eagles en het nummer A New Kid in Town. En nu zijn we toe aan de dubbelaar.
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is de dubbelaar, de dubbelaar, de dubbelaar, de dubbelaar, de dubbelaar.
2: Net als de dubbelaar in het vorige uur, werd deze ook in Canada geboren. Maar dan ruim 25 jaar later, in 1978, in Victoria, British Columbia. Haar naam was Nelly Furtado. En ze werd geboren in een arbeidersgezin met Portugese wortels. Haar afkomst speelde al vroeg een grote rol in haar leven. Vanaf haar vierde zong ze al in het Portugees. Ze bleek een muzikaal talent en leerde op jonge leeftijd instrumenten te bespelen. Als tiener begon ze haar eigen liedjes te schrijven. En na haar middelbare school verhuisde Furtado naar Toronto, waar ze bij een talentenjacht werd ontdekt. In 2000 bracht ze haar debuutalbum Wow Nelly uit, waarmee ze direct wereldwijd doorbrak dankzij haar frisse mix van pop, folk en hip-hop. Ze bleek een muzikale chameleon. In 2006 veranderde ze haar imago compleet en scoorde ze gigantische zwoele R&B en poptreffers in samenwerking met topproducer Timbaland. Haar absolute doorbraaksingle was I'm Like a Bird, die haar zelfs een Grammy Award opleverde. We horen zo meteen Turn of the Light uit 2001 en Man Eater uit 2006. En bij deze laatste hit liet ze zich sterk beïnvloeden door de iconische sound van de hit Part-Time Lover van Stevie Wonder en de pop-rockmuziek uit de vroege jaren 80 van de band Hall & Oates. We gaan luisteren naar Nelly Furtado in

En dat waren er weer twee voor dit uur, hè. De dubbelaar van Nelly Furtado. En dat allemaal in het programma Ridder Matinee bij Radio Ridderkerk, want dat is waar jij naar luistert. En nu gaan we door naar Samuel Welton. Echte liefde is te koop.

Nou, ik hoef ook niet per se een huisje op Bali of een Maserati. Maar ja, al die dingetjes die hij opnoemt, het is toch wel fijn als je dat kan beheren en benutten. Voor de muziek van Samuel Welton en het nummer Echte Liefde is te koop. De Ridder Martinez. Charlie Price.

0: aankondiging zei je Charlie Pride, maar het is natuurlijk Charlie Rich en het nummer Behind Closed Doors. En Rita Hoven kennen we natuurlijk allemaal van het nummer Laat Me Alleen. Maar deze heb ik ook gevonden. En die stond ook op een LP die ik van de platenbeurs heb gehaald. Dus we gaan weer een 33 toeren plaatje draaien.
1: Nee, ik heb geen tranen meer. De tijden van de leer, die kun je met geen zoen overdoen. Geld en alles is te koop.

Als je dan op zo'n platenbeurs loopt en je ziet dan al die LP's bij iedereen en CD's en singeltjes en nou ja, cassettebandjes, dan word je een soort van hebberig en dan wil je eigenlijk alles wel kopen die wat je leuk vindt. Maar ja, dat gaat dan echt in de papieren lopen, dus koop je toch echt alleen maar de platen waarvan je denkt van hey, dit is wel een leuk liedje en daar kan ik wel wat mee. Onder andere dit nummer ook van Rita Hovink. En nu gaan we dus door met iets heel anders. Kim Wilde, Kids in America.

ook alweer zo'n leuke gouden ouwe van Kim Wilde, The Kids in America. En ja, we zijn alweer toegekomen aan de laatste plaat van deze middag, Ridder Matinee. Leonie, jij bedankt voor jouw bijdrage die je hebt geleverd aan dit programma. Maar niet getreurd, hè? We zijn er morgen natuurlijk weer. En buiten dat, er is nog heel veel om naar te luisteren. Dus blijf vooral luisteren naar alle programma's die er nog aan zitten te komen bij Radio Ridderkerk. En wij gaan eruit met een hele leuke van, ook alweer een hele tijd geleden, van twee zusjes uit Friesland. En die hadden toen destijd ook een grote hit en die heette Rio. En dit is er dus ook weer zo een. Bring me back my love. Ik zeg tot morgen. Dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie heeft iemand opgepakt voor de mishandeling van de zoon van parool-columnist Yeshim Kandan. Het gaat om een man van 35 uit Amstelveen. Die wordt ervan verdacht dat hij de minderjarige jongen vorige week op straat met een kettingslot heeft geslagen. De politie onderzoekt of er een verband is met een column die Kandan vorige maand schreef in het Parool. Die column ging over agressie tijdens een wedstrijd tussen twee Amsterdamse voetbalclubs. Na die column kreeg de krant een dreigbrief aan het adres van Kandan, waarin ook haar zoon werd genoemd. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. In de voorstad van Moskou is een dode gevallen door een autobom. Het is niet bekend wie het slachtoffer is. Ook heeft niemand zich verantwoordelijk gesteld. Het onderzoek is nog in volle gang. In dezelfde voorstad kwam vorig jaar een hoge Russische militair om het leven door een autobom. In cafés in Volendam, wordt voortaan geen siervuurwerk meer afgestoken, zoals sterretjes en fonteinen. De gemeente en de horeca hebben dat vastgelegd in een convenant. Dat is een idee van 2 Volendamse vrouwen als reactie op de dodelijke brand met de jaarwisseling in Zwitserland. 25 jaar geleden was er ook een fatale nieuwjaarsbrand in Volendam. De 2 vrouwen zeiden dat ze nieuwe ongelukken bij het komende WK voetbal wilden voorkomen. Het weer nog, zon en buien. Die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is nog weinig aan de hand in onze regio. 2 korte files. De A20 om te beginnen, Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht zo'n 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En de N210, inmiddels toch ook al wat langere file geworden, van Schoonhoven naar Rotterdam. Voor de aansluiting met de N219 staat 3 kilometer file, maar dat kost je wel bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam? Of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

Een uitzending van Radio Ridderkerk gemist? Geen probleem. Ga naar rtvridderkerk.nl en klik op uitzending gemist. Via deze dienst kun je alle programma's van Radio Ridderkerk nog eens op je gemak terugluisteren. Stel.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De Rotterdamse driemaster Oosterschelde is aangekomen in de Verenigde Staten voor de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. De historische driemaster doet mee aan een reeks maritieme evenementen aan de oostkust van de VS. Hoogtepunt is de deelname aan Sail Forth in

0: Van de woningen binnen te komen gebruikte de politie een heftruck met een stormram. De invallen waren aan de Vuurvlinder, de Jan Blankenstraat, het Willem en Maryplein en de Willem-Huygensweg in Hellevoetsluis. Het ging om 3 woningen en 1 bedrijfspand. In de woning aan de Vuurvlinder is een man aangehouden en werd geblinddoekt afgevoerd. Of er nog meer mensen zijn opgepakt is niet bekend. De ChristenUnie in Rotterdam wil met het stadsbestuur in gesprek over de mogelijkheden om Mini World Rotterdam voor de stad te behouden. Gisteren werd bekend dat de attractie aan het Weena failliet is en voor onbepaalde tijd is gesloten. Het verdwijnen van Mini World zou een verlies voor de stad zijn, vindt de ChristenUnie. Met 650 vierkante meter is Mini World Rotterdam de grootste overdekte miniatuurwereld van de Benelux. Enkele stomdronken Nederlandse mannen die in de Eurostar een vrouw zouden hebben aangerand, zijn opgepakt toen de trein in Londen was aangekomen. Dat meldt de Britse krant de Daily Mail. De stomdronken Nederlanders waren al erg luidruchtig in de trein en ze rookten in de toiletten. Het personeel van de snelle trein van Amsterdam via Rotterdam naar Londen had gezegd dat ze zich een beetje moesten gedragen, maar dat had geen effect. Toen ook nog bleek dat ze in de trein een vrouw hadden aangerand, werden ze bij aankomst op station St. Pancras gearresteerd. Op de hoofdweg in Capelle aan de IJssel is aan het einde van de ochtend een container van een vrachtwagen geschoten. Het gevaarte kwam dwars over de weg te liggen en raakte voor zover bekend niemand gewond. Het ongeluk gebeurde bij het spoorwegviaduct. De container is aan de bovenkant fors gedeukt, maar het is niet duidelijk of dat komt doordat de container te hoog was om onder het viaduct door te gaan. De container moest worden geborgen. De hoofdweg in de richting van Rotterdam is nog afgesloten. En dan het weer. Wisselend bewolkt en er kan een bui vallen, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Het is vanmiddag zo'n 17 graden. Ook morgen wisselend bewolkt, in de loop van de dag weer buien met kans op onweer en windstoten. En ook morgen wordt het zo'n 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het westen van het land op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Zoetewoude Rijndijk 10 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht ook nog eens 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk. De werkgroep Genealogie, historisch archief van het Museum Ridderkerk Oudheidkamer, is druk bezig met de voorbereidingen van een nieuwe editie van de familiedag Vlasblom. Inwoners die materiaal willen aanleveren, kunnen dit sturen aan de Oudheidkamer. De familiedag Vlasblom vindt plaats in november.
2: Hallo.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcus Sauer stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Een man van 81 uit Assen is veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doden van zijn 72-jarige vrouw. Hij doodde haar in augustus vorig jaar en gooide haar lichaam in een kanaal bij Tinarlo. Tijdens het proces zei de man dat er iets bij hem geknapt was omdat zijn vrouw geen seks meer met hem wilde. Ook wilde de vrouw bij hem weg en dat kon hij niet verkroppen. Het paar was ruim 50 jaar samen. De rechtbank beschouwt de zaak als een zuivere vorm van femicide. De politie in Amsterdam heeft een man uit Amstelveen opgepakt voor mishandeling. Hij zou de zoon van parool-columniste Yassim Jandan hebben geslagen met een kettingslot. Jandan schreef een column over agressie bij het voetballen. En haar krant kreeg toen een anonieme dreigbrief waarin haar zoon werd genoemd. FC Twente heeft Mats Rots verkocht aan Hoffenheim in Duitsland. Het aankoopbedrag is niet bekendgemaakt, maar naar verluid betaalt de club uit de Bundesliga zo'n 16 miljoen euro voor de 20-jarige linksback. Dat is een recordbedrag voor FC Twente. Mats Rots heeft bij Hoffenheim een contract getekend voor 5 jaar. Het weer nog zon en wolken, hier en daar een bui. Het is een graad of 17, later vanavond droog. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op?

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Oud-sportverslaggever Rob Scholtes is op 72-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Scholtes was jarenlang een vertrouwde verschijning bij Rijnmond. En werd vooral bekend als de man op motor 1 tijdens de Marathon van Rotterdam. Sinds 1986 deed hij verslag van de marathon. 36 keer reed hij mee op de motor dicht achter de koplopers. Rob Scholtes was al een tijd ziek. Vanwege zijn slechte gezondheid nam hij vorig jaar afscheid als de marathonman van Rijnmond. In Polen is een tweede verdachte aangehouden van de grote woningbrand vorige maand in de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Zuid. De verdachte is een 42-jarige Rotterdammer die oorspronkelijk uit Polen komt. Vorige week werd al een 38-jarige man aangehouden en ze worden verdacht van brandstichting. Na de brand werd in de woning het lichaam gevonden van een 44-jarige man uit Zwijndrecht. Het is nog niet bekend of hij door de brand is omgekomen of dat er een andere doodsoorzaak is. De politie onderzoekt dat nog. Buurtbewoners melden eerder dat in de uitgebrande woning aan de Lijnzaadstraat Polen zaten die veel overlast veroorzaakten. Zwaar bewapende agenten hebben vanochtend op meerdere plekken in Hellevoetsluis invallen gedaan. Volgens de politie had het te maken met een groot onderzoek, maar het is nog niet bekend waar dat onderzoek over gaat. Om een van de woningen binnen te komen gebruikte de politie een heftruck met een stormram. De invallen waren aan de Vuurvlinder, de Jan Blankenstraat, het Willem en Maryplein en de Willem Huygensweg in Hellevoetsluis. Het ging om 3 woningen en 1 bedrijfspand. En in de woning aan de Vuurvlinder is een man aangehouden. Hij werd geblinddoek afgevoerd. En of er nog meer mensen zijn opgepakt is nog niet bekend. De Rotterdamse driemaster Oosterschelde is aangekomen in de Verenigde Staten voor de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. De historische driemaster doet mee aan een reeks maritieme evenementen aan de oostkust van de VS. Hoogtepunt is deelname aan Sail Forth in New York op 4 juli, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. De thuisbasis van de driemaster Oosterschelde.

0: Regioagenda.
1: Zaterdag 20 juni is weer de Ridderkerkse Veteranendag op het Koningsplein. Voor kinderen en gezinnen is er de hele middag van alles te doen. Maak een ritje in echte legervoertuigen van Tris, klim op de klimwand en meer. Of maak gewoon een praatje met de Ridderkerkse veteranen. De werkgroep Genealogie Historisch Archief van het Museum Ridderkerk Oudheidkamer is druk bezig met de voorbereidingen van een nieuwe editie van de familiedag Vlasblom. Inwoners die materiaal willen aanleveren kunnen dit sturen aan de Oudheidkamer. De familiedag Vlasblom vindt plaats in november.
2: Ho!

Jerry.

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're...
2: 105.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de rechtszaak over de aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben 4 verdachten schuld bekend. De tieners hebben verklaard dat ze online werden geronseld en dat ze niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Dat zeiden hun advocaten tijdens de eerste voorbereidende zitting. Voor de explosie van afgelopen maart staan 6 jonge mannen voor de rechter. Ze worden verdacht van het veroorzaken van de explosie en poging tot brandstichting bij een andere synagoge in Rotterdam. Justitie spreekt van een bewuste terroristische aanslag. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcushouders stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia is opnieuw iemand omgekomen. Dat meldt persbureau Reuters. Vorige week kwamen bij protesten 2 mensen om. Het quarantainecentrum in centraal Kenia is bedoeld voor Amerikanen die met het ebola-virus in aanraking zijn gekomen. De Amerikaanse regering wil niet dat het virus in de VS opduikt. De betogers vinden dat de VS daarmee de risico's op van ebola-besmetting afschuift op de Keniaanse bevolking. Bij het protest van vandaag heeft de politie traangas ingezet. 6 betogers zijn opgepakt. 2 instellingen voor de jeugdzorg bieden excuses aan voor de falende behandelingen van jongeren met zeer complexe problemen. Ze zaten urenlang opgesloten en werden vernederd zonder dat ze een passende behandeling kregen. De instellingen zeggen dat ze tekort zijn geschoten. Het weer verspreidt over het land buien. Vanavond en vannacht dan vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ja, de avondspits is in onze regio ook in volle gang. De meeste files zijn gelukkig dagelijks en hebben niet al te veel vertraging. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag voor Roelofarendsveen 10 minuten vertraging. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Den Haag-Zuid 20 minuten extra reistijd. Verder valt op de A20 Hoefnoord richting Gouda voor Moordrecht een kleine 10 minuten vertraging ook. De N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn voor Nieuwveen 5 minuten extra reistijd. En tenslotte de N209 Hazenswoude richting Rotterdam. Voor Hazenswoude-dorp staat 3 kilometer file en dat kost je 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
6: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
7: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
6: Sorry?
7: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
8: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
9: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
10: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
12: De Sandwich Express met Hans Magito. ...1969.

9 juni 2026. We zitten in week 24 van dit jaar. Het is inmiddels alweer dag 160. Dank aan de programmamakers van de vorige uren. Dit is het lekkere tussendoortje voor in de middag.

0: Kom uit Engeland. Noemde zich Ultimate Chaos. En het komt uit 1998, zo moet ik het zeggen. 9 juni 2026, de zon ging op om 15 minuten over 5. Gaat onder om 21 uur 57, betekent zo'n 16 uur en 42 minuten. Als je hem tegen kunt komen op de Nationale Datacenterdag. En nog tot en met 12 juni zitten we in de Week van de Gezonde Jeugd.
1: De beste muziek. Dit is Radio Ridderkerk.

0: Nummer 1 hit in 1981, jongens. De rubberen Robbie, die had al die Nederlandse sterren op een rijtje gezet. En volgens mij zaten de mannen van Catapult er altijd achter. De Nederlandse sterren, puntje, puntje, puntje.
1: De Sandwich Express.
0: Is er iedere werkdag rond etenstijd met op maandag en dinsdag...
1: Hans Magito.
0: Woensdag en donderdag...
1: Aad Hogendijk.
0: En op vrijdag met...
1: Ronald Koers. Radio Ridderkerk.

Justin Bieber van alweer ruim 10 jaar geleden. What Do You Mean is de titel. En het scoorde een behoorlijke hit, zou je kunnen zeggen. Het is tijd voor de jarige. Heb je wat wieren vandaag? Van harte gefeliciteerd en maak er een gezellige dag van. Ja, fijn, hartstikke leuk. Wesley Sneijder is jarig, Nederlandse voetballer. Wesley is geboren op 9 juni 1984. Hij wordt inmiddels 42 jaar. En Dione de Graaf, Nederlandse tv-sportpresentatrice, is jarig. Dione is geboren op 9 juni 1969 en zij wordt inmiddels 57 jaar. En ook jarig is Tatjana Simic, Kroatisch-Nederlands model, zangeres en actrice. We kennen haar vooral in de rol van Kees Vlodder. Tatjana is geboren op 9 juni 1963 en zij wordt inmiddels 63 jaar. Van harte gefeliciteerd.

Komt uit 1990. Italiaanse zanger Fiorello. En Azzurro. Ik heb nog een paar wist u datjes. 9 juni 2016 opent de Franse DJ David Guetta onder de Eiffeltoren het Europees kampioenschap voetbal met een show samen met de Zweedse zangeres Zara Larsson brengt hij het thema van dit kampioenschap, het nummer This One's For You. En 9 juni 2022 treedt de Britse popster Elton John in het Gelderdoom in Arnhem voor de laatste keer in Nederland op. Hij is bezig met zijn zogenaamde afscheidstournee Farewell Yellow Brick Road. Elton John. En dat brengt ons bij de rubriek Ik hou van Hollands. Half uur zo, hè. En op de dinsdag doen we een jaren 70 plaat. En dit is er een die heet Jij bent de mooiste. Die komt uit 1976 en is van Dimitri van Toren samen met de Damrakkertjes. MUZIEK

was zo bang als een wezel, altijd maar angstig, tot op elke vezel. Maar toen zijn kleine zusje door een wesp werd belaagd, heeft hij

0: 1976, dat was Dimitri van Toren samen met de Damrakkertjes. Dat waren nog eens tijden. Jij bent de mooiste.
1: De Sandwich Express, weerbericht.
0: Vandaag is het wisselvallig weer. Er zijn stapelwolken en van tijd tot tijd felle opklaringen. Er komen enkele buien voor en het aantal buien neemt in de middag nog toe ook. Daarbij is de kans op een klap onweer ook nog aanwezig. Er staat een matige en in de kustprovincies vrij krachtige zuidwestenwind met een middagtemperatuur van 16 tot lokaal misschien wel 18 graden. Is het te koel voor de tijd van het jaar en in combinatie met de buien en in de wind zou je niet zeggen dat het juni is. De minimumtemperatuur 12 graden, max 17 graden voor Ridderkerk. Zonkans 70%, neerslagkans 75%. En het weercijfer is een 7 voor vandaag. Komende dagen neemt de bewolking toe en is de kans op regen hoog in Ridderkerk. Overdag wordt het ongeveer 17 graden Celsius en in de nachten blijft de temperatuur rond de 10 graden. De wind die waait uit het zuidwesten en is matig windkracht 4. Vanaf vrijdag neemt de kans op neerslag af en wordt het overdag weer wat warmer met temperaturen die richting de 24 graden gaan. De overdagtemperaturen zijn dan woensdag 17, donderdag 18, vrijdag 19, zaterdag 21 en zondag en maandag 24 graden.

0: Nummer 1 hit in 1986. The Commune Arts. En de dame was Sarah Jane Morris. En het heette natuurlijk Don't Leave Me This Way.
1: Ik heb natuurlijk nog wat berichten uit het zogenaamde lokale nieuws voor je.
2: De Sandwich Express. Lokaal nieuws.
0: De avondvierdaagse wederom een groot succes. En nieuwe routes die zorgden daarvoor nieuwe finish- en vertreklocatie en wisselende weeromstandigheden. Ja, die waren wat jammer. Maar opnieuw een geslaagde avondvierdaagse. En ook waren er meer deelnemers op weg dan voorgaande jaren. Dat is altijd weer een heel belangrijk teken. En dan Facet Ridderkerk organiseert op vrijdag 12 juni 2026... opnieuw een gezellige middag in het wijkvoorzieningencentrum in West. De Boksdoornstraat. Bezoekers kunnen tussen 14:30 en 15:30... lekker deelnemen aan verschillende activiteiten. Waaronder spelletjes met rugby, cupjesjoelen. En er is ook nog de mogelijkheid om diamond painting te doen. Hartstikke goed. Je leest het allemaal op onze site. En dat is natuurlijk rtvridderkerk.nl. Hadden we net een nummer 1 uit 1986. Dit is een nummer 1 uit 2024. Cyril. A stumbling in.

Prachtige muziek. Hè? Het was een nummer 1 in 2024. En verdiend, want je hoorde hem overal natuurlijk. Hè? En iedereen vond het uiteindelijk leuk. Het was een cover, maar ja, dat hoort er ook bij. Nog tot en met 27 juni in de Oudheidkamer is er Uit de Kunst. De expositie al daar. De laatste kunstexpositie in de Oudheidkamer. Woensdag tot en met zaterdag te zien van 14:30 tot 16:30. En op woensdag 10 juni, aanstaande woensdag, dat is morgen alweer, van 8 tot 16 uur is het buitenspeeldag met activiteit op diverse locaties voor de jeugd in Ridderkerken. Ik hoop dat het een beetje goed weer is. Donderdag 11 juni van 19 tot 21 uur in Theater Het Plein. Het theatercollege van Wies Verbeek. En het thema is een beetje leuk ouder worden. Fit en gezond, hè? Daar gaat het allemaal om. Je leest het allemaal op www.uitagendaridderkerk.nl. Ik heb nog één nummer 1. En dat is de nummer 1 van deze week.

0: nummer 1 in Nederland. En die vogeltjes, ja, je gaat maar naar een toilet toe tegenwoordig. En je hoort allerlei vogeltjes fluiten. Dat is volgens mij ook een rage. Ik heb nog wat nieuws uit de combinatie Ridderkerk.nl. Goed nieuws voor de jonge voetballers van af 3 jaar van de sportvereniging Slikkerveer. De trainers Marco Dunk en Jordi de Groot blijven ook komend seizoen actief als trainers van de Kabouters. En zaterdag 13 juni van 9 tot 14 uur is er een actiemarkt bij de Ichterskerk. En diezelfde zaterdag 13 juni van 10 tot 3 is er een actiemarkt bij de Wilhelminakerk. Je leest het allemaal in de combinatie Ridderkerk.nl. Daarin zit de gemeentekrant De Blauwkei ook nog een keer, gedrukte versie. Maar heb je hem gemist, dan heb je altijd nog de kans op de digitale versie via www.ridderkerk.nl. Tabblad Actueel. Dan staat er dat politiebureau Ridderkerk tijdelijk dicht is vanwege onverwachte verbouwingen. Lees wat je moet doen in verband met bijvoorbeeld aangiftes. Hè? Want dan moet je even naar een ander bureau toe, maar daar moet je wel een afspraak voor maken. En welkom voor nieuwe Nederlanders. En gazon en grasvelden, die zijn weer opgeknapt. Ja, daar is er weer de tijd voor. Je leest het allemaal in gemeentekrant De Blauwkei van afgelopen week. Dan is het weer de hoogste tijd om te melden dat aanstaande vrijdag de La Pré-band het Serre Zomeravondconcert doet. We hebben nog één ding te gaan en dat is het top 40 trio van 1976.
1: Top 40 trio.
0: Op nummer 3 die week Donna Summer met Could It Be Magic. Die zou er 6 weken in staan van de 11 al in die periode. En dat is de plaat die van 2 naar 3 zakte. Ferrari zakte van 1 naar 2 met Sweet Love. En dat betekent dat er een nieuwe nummer 1 is. En dat is Julien Clerc met This Melody. En die ging van 4 naar 1 in de 4e week van 10 weken. Dan de nieuwkomers op nummer 34. Je hoorde hem net al. Dimitri van Toren en de Damrakkertjes met Jij bent de mooiste, de allermooiste. En die zou er 2 weken in staan. Op 32 Diana Ross met Love Hangover. 5 weken genoteerd. En op 31 John Sebastian met Welcome Back. En die zou er 4 weken in staan. Op 27 de hoogste nieuwe. Dat is Corrie Konings. Ze noemde zich toen nog gewoon Corrie. En ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Zou er 9 weken in staan.
1: Top 40 toch trio. Nummer 32.

0: Sebastian, welkom bij
1: 40 toch trio.
2: Nummer 27.
0: Ik krijg het altijd als ik een beetje honger heb. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Dit is Corrie. We noemen het Corrie Konings. Maar toen nog...

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Defensie gaat eraan meebetalen en ook wordt het systeem gemoderniseerd. De 4200 alarmpalen in Nederland moeten straks via één knop kunnen worden aangezet. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. En bij nood zou dan alleen een NL Alert verstuurd worden, een noodbericht op telefoons. Meerdere veiligheidsregio's en de Tweede Kamer vonden dat niet genoeg. Het NL Alert en het luchtalarm blijven nu naast elkaar bestaan. In Bokstel is een automobilist omgekomen. Tijdens noodweer viel er een boom op zijn bestelbus. De bestuurder ervan kwam klem te zitten en overleed. Hulpdiensten konden niets meer doen voor het slachtoffer. Voor heel Nederland heeft het KNMI waarschuwingscode geel afgegeven vanwege de mogelijkheid van zware windstoten en onweers- en hagelsbuien. Dat noodweer kan aanhouden tot halverwege de avond. In de Noord-Ierse stad Belfast is een man gisteravond zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door een man met een mes. Volgens Britse media wilde hij de man onthoofden, maar tijdens de aanval sprongen omstanders op hem, waardoor dat niet lukte. Het slachtoffer raakte ernstig gewond aan zijn ogen, gezicht en rug. Zijn toestand is kritiek. De verdachte is opgepakt. Volgens de politie is het waarschijnlijk een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had voor het Verenigd Koninkrijk. 4 van de 6 verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. Ze zouden er iets van hebben laten exploderen en een poging tot brandstichting hebben gedaan bij een andere Rotterdamse synagoge. De tieners zouden online zijn geronseld en niet hebben geweten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Het weer vanavond en vannacht vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig en in de middag ook kans op buien met onweer en windstoten. En het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ja, de avondspits verloopt in het westen ook druk, zoals gebruikelijk op dinsdag. Maar nog altijd alleen maar dagelijkse files. En die leveren nou helemaal niet al te veel vertraging op. Maximaal zo'n 10 minuten. Onder andere zien we dat op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Leidschendam 7 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid heb je ook nog eens 10 minuten extra reistijd. Dan de A20 Hoefnoord richting Gouda. Voor Moordrecht 7 kilometer met 10 minuten vertraging. En tenslotte is het ook nog druk op de N209 Hazerswoude richting Rotterdam. Voor Hazerswoude-Dorp 3 kilometer met ook daar een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
5: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
4: Daar kom je niet zomaar doorheen hoor.
5: Jawel. Met
6: de... Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
10: Ga voor meer informatie.

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Radio Ridderkerk op dinsdag.
0: Radio Ridderkerk.
2: Jouw radio.
3: Goedenavond. Dit is het muziekdossier met Frank van Kralingen. 1973.

0: Dit is het muziekdossier op Radio Ridderkerk.
1: Een hele goede avond. Het is weer dinsdagavond 6 uur geweest. En tot 8 uur kun je weer gaan luisteren naar albummuziek en oldies hier in het programma Het Muziekdossier. Vanavond aflevering 452. En we begonnen deze aflevering met een plaat uit 1973. Carole King en Corazon. En we gaan verder met Mark Morrison en Return.

Je luistert naar het muziekdossier met albummuziek en oldies iedere dinsdagavond tussen 6 en 8 uur. En het programma wordt herhaald iedere zondagochtend tussen 5 en 7. En wil je nou een zoekblad aanvragen, dan kan het ook. Stuur even een berichtje naar het volgende e-mailadres. Dat is info@muziekdossier.nl. Je hoort de Mercy Mercy en What Are We Gonna Do About It. En daarvoor hoorde je Bolland en Bolland en Wait for the Sun. En we begonnen het blok van 3 met Mark Morrison en 3.

Je hoorde Patricia Pai en Heart and Love Maker. En daarvoor hoorde je Narada Michael Walden, I Shouldn't Love You. En zo net hoorde je Delegation en Oh Honey. En dit is Mooney uit Italië en Dove.

how far off I sat and wondered. Started humming a song from 1962.

Je hoorde Bob Seger en Night Moves. En zo net hoorde je Nick Roken en KWFS. En dat was tevens de laatste plaat van dit eerste uur. Straks na het nieuws en de reclame ben ik weer bij je. Met nog een uur muziekdossier met albummuziek en oldies.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Er zijn opnieuw meer conflicten en oorlogen in de wereld. Dat blijkt uit de jaarlijkse ranglijst over vrede en veiligheid. Volgens het rapport zijn er 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Wereldwijd zijn 103 landen betrokken bij een conflict. IJsland is volgens de Global Peace Index het vreedzaamste land ter wereld. Nederland schommelt al jaren rond plek 17. En Rusland is opnieuw het minst vreedzame land ter wereld. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen bronnen tegen de NOS. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 plaats zou maken voor het NL Alert, het noodbericht dat naar telefoons wordt gestuurd. Daar was grote weerstand tegen. Nu is dus toch besloten dat het systeem wordt gemoderniseerd en dat Defensie daaraan gaat meebetalen. Twee jeugdzorginstellingen bieden excuses aan vanwege misstanden in de gesloten jeugdzorg. Ze erkennen dat de zorg voor jongeren op de strenge afdelingen tekort is geschoten.
2: Die zorg was niet de zorg die zij van ons mochten verwachten. Die was onvoldoende veilig en onvoldoende liefdevol en onvoldoende passend.
1: Jongeren van 12 tot 18 jaar zaten urenlang opgesloten, werden vernederd en hardhandig in bedwang gehouden. En ook kregen ze dus geen passende behandeling voor hun trauma's. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het uitleveringsverdrag met Marokko. Daardoor kunnen Marokko en Nederland binnenkort sneller verdachten aan elkaar uitleveren.
3: Met dit verdrag moet het makkelijker worden om zware criminelen uitgeleverd te krijgen vanuit Marokko naar Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de familie van Ridwan Taghi. Toch zijn er wel wat beperkingen. Marokko levert bijvoorbeeld geen staatsburgers uit.
1: Mensen met een Marokkaanse nationaliteit kunnen wel in dat land vervolgd worden. Volgens justitieminister Van Wil heeft dat een afschrikkende werking voor criminelen. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land is de avondspits voorbij. Er staat nog één korte file op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Tussen Knoopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 3 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Radio Ridderkerk.
5: Jouw radio.
6: Dit is het muziekdossier met Frank van Kralingen. 1979.

0: Dit is het muziekdossier van Radio Ridderkerk.
1: Welkom terug bij het tweede uur van het muziekdossier met albummuziek en oldies. En wil je een verzoekplaat aanvragen, dan kan dat ook. Stuur dan even een berichtje naar het volgende e-mailadres. Dat is info@muziekdossier.nl. Het programma wordt herhaald iedere zondagochtend tussen 5 en 7. En we begonnen dit tweede uur met The Shirts and Love and Walk Away. Het tweede nummer van dit tweede uur wordt er een van Michael Jackson en Rock With You.

Je luistert naar het muziekdossier met albummuziek en oldies iedere dinsdagavond tussen 6 en 8 hier bij Radio Ridderkerk. En het programma wordt herhaald iedere zondagochtend tussen 5 en 7. Je hoorde Michael Jackson en Rock With You en we draaiden de lange versie. Gevolgd door Brainbox en Down Men. En zo net hoorde je de OJ's en de Traveling at the Speed of Sound. En dit is The Alan Parsons Project en iRobot.

De meest gevarieerde muziek hoor je natuurlijk hier bij Radio Ridderkerk. En zeker bij het muziekdossier. Iedere dinsdagavond tussen 6 en 8. Waar ik kon luisteren naar Nicky and So in Love With You. En daarvoor hoorde je Ray Stevens en Bridget the Midget. En we begonnen het blok van 3 met Oliver Cheatham en Cat on Saturday Night. En dit is Harry Chavin en Cats in the Cradle. A child.

Je hoorde de Sweet en Coco en daarvoor hoorde je van het album Five Aside, Ace en How Long. De laatste plaats voor vanavond wordt er een van Skylab en Electronic Butterflies. Ik ben weer donderdagavond om 6 uur met de Radio Ridderkerk Top 15. Maar mocht je niet kunnen luisteren, dan hoor je graag weer volgende week dinsdag om 6 uur. Graag tot dan.

0: 8.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond. Ze zouden uit het water zijn gehaald door een Amerikaanse zeedrone. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden. De verdachte is een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had. De overheid is nu bang voor escalatie, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: Hoewel Noord-Ierland maar een piepkleine migrantengemeenschap heeft, leven er al geruime tijd spanningen. De politie in Noord-Ierland zet zich nu schrap, want op sociale media circuleren al oproepen tot gewelddadig protest.
1: Het slachtoffer heeft ernstige snijwonden op zijn rug en gezicht. Omstanders grepen in en redden zijn leven. Het luchtalarm blijft toch bestaan. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. Bij nood zou dan alleen een NL Alert worden verstuurd. Maar daar waren veel partijen in de Tweede Kamer het niet mee eens, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Want NL Alert is digitaal en dat kan dus ook platgelegd worden. En daarom wil de Tweede Kamer dat er twee systemen blijven bestaan. En dat gaat nu dus gebeuren.
1: Het luchtalarm krijgt ook een nieuw systeem dat landelijk kan worden bediend. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en het wordt dan ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
6: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
5: Een wat?
7: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
8: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
9: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
11: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
12: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. De eerste speelronde van de Eredivisie is bekend. Het eerste weekend is dat van vrijdag 7 augustus tot en met zondag 9 augustus. En op 9 augustus hebben we in Rotterdam, op het kasteel in Spangen, direct de derby Sparta-Feyenoord. Excelsior speelt op vrijdag 7 augustus de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen. De club uit Kralingen speelt dan uit in Leeuwarden tegen Cambuur. In de keukenkampioendivisie speelt FC Dordrecht ook op vrijdag 7 augustus de eerste wedstrijd thuis tegen Jong Ajax. Het luchtalarm blijft toch bestaan. De NOS meldt dat Defensie eraan gaat meebetalen. Daarmee zal het luchtalarm, dat elke eerste maandag van de maand om 12 uur 's middags afgaat, toch niet op 1 januari 2028 verdwijnen, zoals minister Van Wil eerder had aangekondigd. Het luchtalarm blijft dus bestaan naast het NL Alert. Dat is het nadrukkelijke piepende bericht op je mobiele telefoon. De verdachten van de aanslag in maart op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp ontkennen dat ze zich bezighouden met terreur. Dat zeiden ze vandaag tijdens de eerste dag van de rechtszaak tegen hen. 5 van de 6 verdachten hoeven niet meer in de gevangenis te blijven. Ze mogen naar huis, maar ze moeten wel een enkelband dragen. De verdachten staan terecht voor de aanslag op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp en het plan om ook een aanslag te plegen op de synagoge in Hillegersberg. Die aanslagen worden gelinkt aan een pro-Iraanse islamitische terreurgroep die ook verantwoordelijk wordt gehouden voor onder andere aanslagen op Joodse en Amerikaanse doelen in Amsterdam, Londen en Luik. De gemeente Rotterdam gaat Miniworld niet helpen. Dat maakt wethouder Pascal Lansing-Bastemeijer duidelijk in een brief aan de gemeenteraad. Gisteren werd bekend dat de miniatuurwereld aan het Wena, die in maart 2007 de deuren opende, failliet gaat. De wethouder legt uit dat de gemeente al meerdere keren heeft bijgesprongen, bijvoorbeeld door achterstallige huur kwijt te schelden. Maar in 2024 ontstonden er weer betalingsachterstanden. En de wethouder vindt het verdrietig voor de stad dat Miniworld Rotterdam failliet gaat, maar de gemeente komt...

Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De directeur van de Hongaarse corruptiewaakhond wordt nu zelf beschuldigd van corruptie. Het Hongaarse OM zegt dat hij 400.000 euro van zijn organisatie heeft verduisterd. Ook zou hij documenten hebben vervalst. De directeur spreekt de beschuldigingen tegen en noemt ze volkomen onterecht. Vorig jaar werd de man ook al beschuldigd van het verduisteren van geld. Dat zou hij onder meer gebruikt hebben voor de renovatie van zijn huis. De Hongaar heeft ook dat tegengesproken. Wel gaf hij toe dat hij zijn vrouw liet rijden in de dienstwagens. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. Ook is niet bekend wat er precies is gebeurd, zegt deze verslaggever van CNN.
2: Was it something that was intentional? Was it a mistake? Were they targeting this Apache helicopter? Or again, was this just one of the casualties of war?
1: De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond geraakt. Iran heeft de aanval niet opgeëist. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden, melden Britse media. Hij stak de man verschillende keren met een mes, waardoor hij zwaar gewond raakte. Omstanders sprongen vervolgens op de verdachte, zodat het slachtoffer de aanval overleefde. De vermoedelijke dader zou uit Soedan komen. IJsland staat opnieuw bovenaan in de ranglijst van vreedzaamste landen ter wereld. Nederland schommelt in de Global Peace Index al jaren rond plek 17. Rusland is dan opnieuw het minst vreedzame land. Volgens het rapport zijn er op dit moment 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Auto Taalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

gehouden voor 6 explosies in Zeeland tussen februari en april van dit jaar. 4 van die explosies waren in Vlissingen, de 2 andere in het dorp Biggekerke. De eerste speelronde van de Eredivisie is bekend. Het eerste weekend is dat van vrijdag 7 tot en met zondag 9 augustus. En op 9 augustus hebben we in Rotterdam, op het kasteel in Spangen, direct de derby Sparta-Feyenoord te pakken. Excelsior speelt op vrijdag 7 augustus de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen. De club uit Kralingen speelt dan uit in Leeuwarden tegen Cambuur. En in de keukenkampioendivisie speelt FC Dordrecht ook op vrijdag 7 augustus de eerste wedstrijd thuis tegen Jong Ajax. Het luchtalarm blijft toch bestaan. De NOS meldt dat Defensie eraan gaat meebetalen. En daarmee zal het luchtalarm, dat elke eerste maandag van de maand om 12 uur 's middags afgaat, toch niet op 1 januari 2028 verdwijnen, zoals minister Van Wil eerder had aangekondigd. Het luchtalarm blijft dus bestaan naast het NL-alert, en dat is dat piepende bericht dat je op je mobiele telefoon binnenkrijgt. En dan het weer. Vanavond kan er nog een bui vallen. Vannacht misschien ook nog, maar dan zijn er vooral opklaringen. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Morgen wisselend bewolkt. Later op de dag weer kans op buien, mogelijk met onweer. En het wordt morgen, net als vandaag, ongeveer 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Het moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. CDA-leider Bontebal ziet dat niet zitten.
2: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
1: Bij het wiet-experiment mogen coffeeshops in 10 gemeentes lokaal legaal wiet verkopen. Het doel is om georganiseerde misdaad buiten de deur te houden. Door de oorlog in het Midden-Oosten zitten veel Iraanse studenten in Nederland in financiële problemen, meldt Nieuwsuur. Vaak krijgen ze geld van familie uit Iran, maar door de oorlog lukt dat niet altijd. Als ze hun collegegeld niet op tijd betalen, komt mogelijk hun verblijfsstatus in gevaar. Iraanse studenten vragen de politiek om een speciale regeling. Minister Letchert van Onderwijs ziet zo'n regeling niet zitten. Volgens haar kunnen onderwijsinstellingen per student bekijken wat ze kunnen betekenen. In Nederland zijn er zo'n 1200 Iraanse studenten. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald. Dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De twee piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval nog niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer, hier en daar nog stevige buien met ook kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend dan af en toe zon, 's middags dan weer opnieuw buien met onweer. En het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
4: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
3: Autotaalglas laat je niet barsten.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: de Story of de Vinyljaren non-stop.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij de Story of. Het komende uur kunt u luisteren naar een uitzending van de Story of de Vinyljaren met een selectie uit de Nederlandse top 40 van 10 mei 1986.
2: Nummer 40!

0: Er zijn veel hitparades in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is de Nederlandse top 40.
1: Nummer 1.
2: Look everyone, he's coming through the doors.
3: Brilliant! He didn't even open them!
4: He's here!
5: Wait, Rick, do the speech.

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter, utter, utter, utter, utter...
2: Dat was het weer voor vandaag. Leuk dat je hebt geluisterd. Tot volgende week. Dag!

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politiek zit in zijn maag met het wiet-experiment. Tabaksfabrikant Altria wil indirect miljoenen euro's investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het experiment. Dat blijkt uit onderzoek van de Groene Amsterdammer en Investico. Bij het wiet-experiment van de overheid mogen coffeeshops in 10 gemeenten legaal wiet verkopen. Zij kopen dat van een kleine groep Nederlandse telers. En bij één daarvan wil Altria instappen. Experts zijn bang dat jongeren door reclametechnieken van tabaksfabrikanten worden verleid om aan wiet te beginnen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald. Dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De 2 piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. De spullen komen uit verschillende periodes, van de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Dan het weer. Hier en daar stevige buien met kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend af en toe zon. 'S Middags opnieuw buien met onweer en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
9: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
10: De Story of, een muzikaal verhaal met Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Oever.
11: Met dit keer de Story of Culture Club. En we beginnen met de eerste single in het jaar 1982, White Boy.

0: Van harte welkom in het programma The Story Of. Het komende uur kunt u luisteren naar een special over de Engelse groep Culture Club. En die begonnen in 1982 met deze single White Boy. Het werd onder andere geschreven door Boy George, Michael Gray en Cherry Hay. Ja, en voor het verhaal geef ik het woord aan Frank Stouten.
1: Ja, dan gaan we als eerste vertellen dat Boy George in 1961 is geboren. En dat hij op 20-jarige leeftijd een vaste bezoeker was geworden van de Blitz Club. En dan mocht hij af en toe meezingen met de groep Bow Wow Wow. En manager van de groep Malcolm McLaren die ging zelfs zover dat hij hem zag als tweede zanger naast de leadzangeres Annabella Lewin. Maar George verliet de groep eigenlijk na wat herrie tussen de groepsleden. Is nooit helemaal bekend geworden waarom. En hij besloot zijn eigen groep op te richten. Eerst recruteerde hij de bassist Mikey Greig. Dan kwam John Moss erbij als drummer. Gitarist Roy Hay zou zich later nog bij de band voegen. En ze noemen zich aanvankelijk de Sex Gang Children. Maar die naam die verlieten ze alweer vrij snel. Die is overgenomen door een andere groep. Culture Club zelf werd opgericht in 1981.
2: En de doorbraak komt met hun derde single en hun eerste grote hit, ook uit 1982, en is Do You Really Want To Hurt Me. Hun eerste nummer 1 is in Engeland en stond daar 3 weken. En het bereikte onder andere ook in België en Duitsland de eerste plaats. In Nederland en Amerika daarentegen bereikte het de tweede plaats. En het komt van het debuutalbum Kissing to Be Clever.

0: Do You Really Want To Hurt Me? En wat is dat een mooi nummer. En dan gaan we het even hebben over de naam van de band. Want die werd gekozen toen ze zich realiseerden dat ze een homoseksuele frontman van Ierse afkomst hadden, George. Een zwarte Brit, Drake, op bas. Een blonde Engelsman, Hey, op gitaar en keyboards. En een Joodse drummer, Mos. Dat leek ze wel goed om dat een culture club te noemen. Ik denk dat ze gelijk hadden. De band bracht in mei en juni 82 twee singles uit. White Boy en I'm Afraid of Me. Nou, White Boy hebben laten horen, I'm Afraid of Me niet. Maar die haalden geen van beide de hitlijsten. Maar ja, dan komt Do You Really Want To Hurt Me. Nou, daar hoef ik niks meer over te zeggen. Hele grote hit. En het debuut van de band in 82 bij Top of the Pops. Dat zorgde voor krantenkoppen in de tabloids. Die zich vooral richten op George's androgyne kledingstijl en seksuele tweeslachtigheid. Het debuutalbum van de band, Kissing To Be Clever, dat werd uitgebracht in oktober 82 en kende verschillende hitsingles. Ik ga nog even door. Dit gaf Culture Club de onderscheiding de eerste groep te zijn sinds de Beatles, die 3 top 10 hits in Amerika hadden van een debuutalbum. Me dunkt, dat vind ik knap.
1: Dat is heel bijzonder. Ja, we gaan nu naar de single toe, ook in 1982, This Time, Clock of the Heart. En dat werd in Nederland verkozen tot alarmschijf. En het bereikte in Engeland een 3e plaats, in België 13, Duitsland 16 en in Nederland een 7e plaats als hoogste notering. Het nummer werd geschreven door Boy George en John Moss en Michael Gray.

0: Time, Clock of the Heart van het eerste album Kissing to be Clever. Van het tweede album van de band, Color by Numbers, dat wordt uitgebracht in 1983. En naast de twee grote hits waar we zo meer over gaan vertellen en beluisteren, heeft het album ook nog meer hits, waaronder Miss Me Blind, It's a Miracle en Victims. Culture Club verwierf met dit album, Color by Numbers, de primeur als eerste groep in de muziekgeschiedenis met een diamanten album in Canada. Dat is 1 miljoen exemplaren. En de band won ook de Brit Award voor beste groep in 1984 en de Grammy Award voor beste nieuwe artiest. Waar George via satelliet een toespraak hield met de woorden: dankjewel Amerika, jullie hebben smaak, stijl en jullie herkennen een goede drag queen als je er een ziet.
1: En de eerste single die dan van dat album afkomt, die jij zegt, dat is Church of the Poisoned Mind. De single bereikte de tweede plaats in Engeland. Het werd van de eerste plaats afgehouden door David Bowie's Let's Dance. Het was ook een top 10 hit in Amerika, Nederland en België. En het album bereikte onder andere de eerste plaats in Engeland, Nederland in de albumlijsten.

The Church of the Poison Man 1983. En we draaien nog een nummer van dat album, Color by Numbers uit 83. En dit nummer, Kamer Camellia, wordt tot AVRO Radio en TV tip gekozen en is veelvuldig te zien ook op de TV. Het wordt ook een gigantisch hit overal in Engeland, België, Nederland en in Duitsland en de USA, zelfs ook een nummer 1 hit.

0: Zoals Kees al zei, was de videoclip vaak te zien op MTV en dergelijke. En die clip speelt zich af in 1870 op de Mississippi op een rivierboot met een stel dieven. En ik keek altijd naar het programma Beavis and Butthead, want dat is een fantastische tekenfilm. En daarin keken zij ook naar die clip. En daar heeft Butthead toch commentaar dat me altijd is bijgebleven. Dus dat wou ik even laten horen. I'm a
1: man. You're a man? No way.
2: He's not even a boy.
1: He's Boy George.
0: Dus ja, dat wou ik toch even genoemd hebben, Frank.
3: Ja, ik vind dat past wel lekker in het hele verhaal.
0: Ook van inderdaad zijn uiterlijk.
3: Ja, en dan gaan we het commerciële succes. Want dat had hij ondanks, of misschien wel dankzij dat uiterlijk, zeker wel. Maar er waren wel aanzienlijke spanningen binnen de band. En George gebruikte volop drugs met het geld dat hij verdiende met zijn plotselinge roem. En George en Moss hadden ook nog eens een keer een romantische relatie. Dat was destijds onbekend bij het publiek. En ook de media wisten van niks. Die relatie duurde meer dan 4 jaar. En de constante ruzies en de druk om die relatie voor het publiek verborgen te houden, die begonnen hun tol te eisen van de band.
4: Het lied The War Song is de eerste single van het 3e studioalbum Waking Up with the House on Fire. Uitgebracht in september 1984 met de achtergrondzang van Claire Torrey. Die is bekend om haar geïmproviseerde zang in The Great Kick in the Sky van het album Dark Side of the Moon van Pink Floyd. De single werd de 7e top 5 hit van de groep in Engeland. In Amerika bereikte de single de 17e plaats in de Billboard. In andere landen, waaronder Nederland en België, bereikte het nummer de top 10.

0: Dat was de War Song. Eind 84 wordt Bo George door Bob Geldof gevraagd om deel te nemen aan de Band Aid opnames, die voornamelijk bestonden uit internationaal bekende Britse en Ierse artiesten. George was in New York voor een optreden in de Late Night with David Letterman, toen Geldof hem belde. En hij wist nog net de laatste Concordia van die dag naar Londen te halen en was de laatste zanger die de liedzang voor het nummer Do They Know It's Christmas opnam. Waardoor de breuk met Moss en de daaropvolgende spanningen met de rest van de band zocht hij steeds meer zijn toevlucht in drugs. En in 86 was hij zwaar verslaafd. En de opnames van het vierde studioalbum, waar Roel het net over had, From Luxury to Heartache, sleepte zich heel erg lang voort. En ja, het succes wilde niet erg meer komen. En George en Moss wilden helaas ook niet langer bij elkaar in de buurt zijn, vanwege de voortdurende relatieproblemen en de verslaving van George. In 86 geeft hij eindelijk toe verslaafd te zijn. En in juli van dat jaar wordt hij dan door de Britse politie gearresteerd wegens het bezit van heroïne. En Culture Club wordt in 1986 ontbonden.
1: Ja, wij gaan ook naar het jaar 1986 met de single Move Away. Wederom een alarmschijf. Ze werden rijkelijk bedeeld met allerlei schijven in Nederland. En dit keer was het dan iets kleinere hit. In Engeland de 7e plaats, in België 8. En in Nederland slechts een 17e plaats. En dat was voor die tijd wel heel wat anders. Ook van dat album From Luxury to Heartache. En dat was ook wat kleiner succes, dit album in Engeland.

0: 1998 legden George en Mons hun meningsverschillen eindelijk bij en herenigde de band zich voor een reunietournee, Greatest Moments. En een compilatiealbum behaalde platina in het Verenigd Koninkrijk. Helaas zou hun hernieuwde succes van korte duur zijn. De band gaat wel op tournee. Komt vervolgens weer samen voor een concert ter ere van hun 20-jarig jubileum in 2002. En in 2006 probeerden de oorspronkelijke leden Greg en Moss een nieuwe tournee te organiseren met een andere leadzanger, omdat George en hij hadden geweigerd mee te gaan op tournee. De nieuwe zanger, Sam Butcher, werd gekozen vanwege zijn eigen persoonlijkheid. Geen Boy George lookalike. Maar nadat hij een video op MySpace had gezien, beschreef George de zanger die hem verving als vreselijk en afschuwelijk. En een geplande tournee in het Verenigd Koninkrijk in december 2006 vindt daardoor niet plaats.
1: Het lied I Just Wanna Be Love, uitgebracht in 1999, is de eerste single van hun vijfde studioalbum Don't Mind If I Do. Een single komt binnen op nummer 4 in de Britse single charts. Het was ook de terugkeer van de band in de hitlijsten na een pauze van 12 jaar, waar je het over had, Frank.
0: Ja, dat is zo.
1: En het album is zogezegd de vijfde studioalbum en werd alleen in Europa en Japan uitgebracht en bereikte enkel in Engeland de 64e plaats.

0: I just wanna be loved. Maar we gaan verder in de tijd. Eind 2011, dan maakt George deel uit van een driekoppige culture club band die twee live concerten gaf in Dubai en in Sydney. De band kon echter niet in de Verenigde Staten toeren omdat George 3 jaar eerder een visum was geweigerd vanwege de drugs. En in 2014, dan komt de band weer bij elkaar voor een tournee en een nieuw album. Er worden 18 nieuwe nummers opgenomen voor een nieuw album. Het nieuwe album, genaamd Tribes, zou begin 2015 verschijnen. Maar aan het eind van het jaar was het album echter nog steeds niet uitgebracht.
1: Ja, en wij blijven in het jaar 1999 met Your Kisses Are Charity. Dat werd een van zijn laatste hits. In Engeland nog een 25e plaats. In Duitsland alleen nog maar een 88e plaats. In de andere landen werd het geen succes. Kwam ook van het album Don't Mind If I Do.

0: Op basis van de populariteit van de mini-tour van 2015 begon Culture Club in 2016 aan een wereldtournee langs 60 steden. Het grote succes van deze tournee resulteerde in een DVD-CD Blu-ray uitgave, Live at Wembley World Tour 2016. En in augustus van 2016 besluit de band dan het album Tribes definitief uit de handel te nemen. En hij bood iedereen aan het album online had voorbesteld zijn geld terug te geven. Dus ze waren het niet eens met de kwaliteit die ze zelf gecreëerd hadden, denk ik.
1: In 2014 wordt het lied Lord and Silence op single uitgebracht. Dat was de voorloper van het zesde studioalbum Live, dat pas in 2018 werd uitgebracht onder de naam Boy George en de Culture Club. Het was de eerste studioalbum sinds Don't Mind If I Do uit 1999. En de oorspronkelijke titel van het album was Tribes.

0: In 2018 toerde de Culture Club van juni tot december door de Verenigde Staten en Europa. De tour, genaamd de Live Tour, was ter ondersteuning van hun gelijknamige album. In december 2019 dan dient Moss een dagvaardering bij het Hoge Rechtshof in Londen, waarin hij het overige trio als gedaagde aanwees. Moss verliet de Culture Club officieel overigens pas in mei 2021.
1: En van dat zesde album Live, wat jij net zei, Frank, ja, gaan we het titelnummer laten horen. Het werd wel geniet, maar we gaan er nou wel naar luisteren.

0: Culture Club die keerde op 19 december 2020 terug in de SSE Arena in Wembley voor een livestreamconcert dat wereldwijd werd uitgezonden als reactie op de aanhoudende COVID-pandemie. En in de zomer en het najaar van 2023 trok de band de wereld over met de Greatest Hits Tour, de Letting It Go Show. In december 2024 reisde de band door het Verenigd Koninkrijk en Ierland met een uniek concept. Ze speelden hun legendarische eerste twee albums integraal achter elkaar. En naast diverse festivaloptredens in Europa, zoals in Duitsland, lag de nadruk in 2025 ook deels op Boy George zelf, want die bracht een soloalbum SE18 uit via zijn eigen label, terwijl de band ondertussen live bleef samenspelen om dit werk weer te promoten. Voor december 2026 staat de singles tour gepland in de grote Britse arena's. En al met al zijn wij dus nog niet van de Culture Club af.
1: Ja, we gaan nog één nummer draaien van de Culture Club. En dat is Letting Things Go, ook uit 2026. Het nummer werd geschreven door Kinky Roald en Boy George. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. En volgende week is er weer een nieuwe aflevering van ons programma The Story Of. MUZIEK

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had al aangekondigd met een reactie te komen, maar hij zei niet hoe. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft die aanval niet opgeëist. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. De andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won vanavond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg, omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, het koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft twee verdachten uit onze regio opgepakt voor een reeks explosies in Zeeland. Het gaat om een 18-jarige man uit Rotterdam en een man van 19 uit Spijkenisse. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor 6 explosies in Zeeland tussen februari en april van dit jaar. 4 van die explosies waren in Vlissingen, de 2 andere in het dorp Biggekerke. De eerste speelronde van de Eredivisie is bekend. Het eerste weekend is dat van vrijdag 7 tot en met zondag 9 augustus. En op 9 augustus hebben we in Rotterdam, op het kasteel in Spangen, direct de derby Sparta-Feyenoord te pakken. Excelsior speelt op vrijdag 7 augustus de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen. De club uit Kralingen speelt dan uit in Leeuwarden tegen Cambuur. En in de keukenkampioendivisie speelt FC Dordrecht ook op vrijdag 7 augustus de eerste wedstrijd thuis tegen Jong Ajax. Het luchtalarm blijft toch bestaan. De NOS meldt dat Defensie eraan gaat meebetalen. En daarmee zal het luchtalarm, dat elke eerste maandag van de maand om 12 uur 's middags afgaat, toch niet op 1 januari 2028 verdwijnen, zoals minister Van Wil eerder had aangekondigd. Het luchtalarm blijft dus bestaan naast het NL Alert, en dat is dat piepende bericht dat je op je mobiele telefoon binnenkrijgt. En dan het weer. Vanavond kan er nog een bui vallen. Vannacht misschien ook nog, maar dan zijn er vooral opklaringen. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Morgen wisselend bewolkt. Later op de dag weer kans op buien, mogelijk met onweer. En het wordt morgen, net als vandaag, ongeveer 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had die vergelding al aangekondigd. De 2 piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte. Hij zal de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar voor het eerst sinds 1972 weer een bemande maanlanding is. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won afgelopen avond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als 2e is geëindigd, volgen in het najaar nog play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. De politie heeft twee verdachten uit onze regio opgepakt voor een reeks explosies in Zeeland. Het gaat om een 18-jarige man uit Rotterdam en een man van 19 uit Spijkenisse. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor 6 explosies in Zeeland tussen februari en april van dit jaar. 4 van die explosies waren in Vlissingen, de 2 andere in het dorp Biggekerken. De eerste speelronde van de Eredivisie is bekend. Het eerste weekend is dat van vrijdag 7 tot en met zondag 9 augustus. En op 9 augustus hebben we in Rotterdam, op het kasteel in Spangen, direct de derby Sparta-Feyenoord te pakken. Excelsior speelt op vrijdag 7 augustus de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen. De club uit Kralingen speelt dan uit in Leeuwarden tegen Cambuur. En in de keukenkampioendivisie speelt FC Dordrecht ook op vrijdag 7 augustus de eerste wedstrijd thuis tegen Jong Ajax. Het luchtalarm blijft toch bestaan. De NOS meldt dat Defensie eraan gaat meebetalen. En daarmee zal het luchtalarm, dat elke eerste maandag van de maand om 12 uur 's middags afgaat, toch niet op 1 januari 2028 verdwijnen, zoals minister Van Wil eerder had aangekondigd. Het luchtalarm blijft dus bestaan naast het NL Alert, en dat is dat piepende bericht dat je op je mobiele telefoon binnenkrijgt. En dan het weer. Vanavond kan er nog een bui vallen. Vannacht misschien ook nog, maar dan zijn er vooral opklaringen. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Morgen wisselend bewolkt. Later op de dag weer kans op buien, mogelijk met onweer. En het wordt morgen, net als vandaag, ongeveer 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer en radar...